0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is nog onduidelijk wanneer nieuwe bankjes worden geplaatst in het Schollebos in Capelle aan den IJssel, nadat vorig jaar meerdere bankjes door brand waren vernield. De gemeente Capelle aan den IJssel laat weten dat de vertraging zit bij de leverancier. Het gaat om iets minder dan 10 bankjes die terug worden geplaatst. Momenteel staan er ruim 40 in het bos. De vernielde prullenbakken zijn inmiddels wel vervangen. De gemeente Rotterdam heeft in een brief aan de bewoners van de Capelse wijk Fascinatio laten weten dat ze de mogelijkheid onderzoekt om de tijdelijke opvanglocatie De Nieuwe Brug van het Leger des Heils toch ergens anders te plaatsen. Het huidige gebouw van de opvanglocatie is verouderd en moet worden vervangen. Het nieuwe gebouw komt op dezelfde locatie als het huidige pand. En tijdens de sloop en de bouw daarvan wil de gemeente Rotterdam een tijdelijke opvanglocatie in de directe omgeving plaatsen. Oorspronkelijk wilde de gemeente dat op het PNR-terrein van metrostation Capelse Brug doen. Maar dat plan stuitte op veel verzet door de ligging ten opzichte van de wijk Fascinatio en de al beperkte parkeergelegenheid. Rotterdam onderzoekt nu of de naastgelegen parkeerplaats voor vrachtwagens een geschiktere oplossing is voor de tijdelijke opvang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 10 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag zien we steeds meer bewolking. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De wind is matig van kracht, waait uit een noord-noordoostelijke richting. Het wordt rond de 17 graden. De komende avond en nacht is er vrij veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 6 graden. Morgen zien we meer bewolking en waait een matige tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting, waarmee koele lucht voor de tijd van het jaar wordt aangevoerd. In de loop van de dag valt er een enkele bui, maar de hoeveelheid neerslag lijkt beperkt te blijven. De maximumtemperatuur komt uit rond 12 graden. Om dinsdag, woensdag en donderdag kan er elke dag wat regen of een enkele bui vallen. Bij een matige tot krachtige wind, hoofdzakelijk uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 5 tot 7 graden, afhankelijk van het aantal opklaringen. En in de middag wordt het maximaal zo'n 14 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van GFT gegaan. Ze hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkwam. GFT-gas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn 2 gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1:00 zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip de Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben de medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode en droogte. Staan er matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig, het wordt dan wel een paar graden kouder.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Argos.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is nog onduidelijk wanneer nieuwe bankjes worden geplaatst in het Schollebos in Capelle aan den IJssel, nadat vorig jaar meerdere bankjes door brand waren vernield. De gemeente Capelle aan den IJssel laat weten dat de vertraging zit bij de leverancier. Het gaat om iets minder dan 10 bankjes die terug worden geplaatst. Momenteel staan er ruim 40 in het bos. De vernielde prullenbakken zijn inmiddels wel vervangen. De gemeente Rotterdam heeft in een brief aan de bewoners van de Capelse wijk Fascinatio laten weten dat ze de mogelijkheid onderzoekt om de tijdelijke opvanglocatie De Nieuwe Brug van het Leger des Heils toch ergens anders te plaatsen. Het huidige gebouw van de opvanglocatie is verouderd en moet worden vervangen. Het nieuwe gebouw komt op dezelfde locatie als het huidige pand en tijdens de sloop en de bouw daarvan wil de gemeente Rotterdam een tijdelijke opvanglocatie in de directe omgeving plaatsen. Oorspronkelijk wilde de gemeente dat op het PNR-terrein van metrostation Capelsebrug doen. Maar dat plan stuitte op veel verzet door de ligging ten opzichte van de wijk Fascinatio en de al beperkte parkeergelegenheid. Rotterdam onderzoekt nu of de naastgelegen parkeerplaats voor vrachtwagens een geschiktere oplossing is voor de tijdelijke opvang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 10 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag zien we steeds meer bewolking. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De wind is matig van kracht, waait uit een noord-noordoostelijke richting. Het wordt rond de 17 graden. De komende avond en nacht is er vrij veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 6 graden. Morgen zien we meer bewolking en waait een matige tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting, waarmee koele lucht voor de tijd van het jaar wordt aangevoerd. In de loop van de dag valt er een enkele bui, maar de hoeveelheid neerslag lijkt beperkt te blijven. De maximumtemperatuur komt uit rond de 12 graden. Op dinsdag, woensdag en donderdag kan er elke dag wat regen of een enkele bui vallen, bij een matige tot krachtige wind, hoofdzakelijk uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 5 tot 7 graden, afhankelijk van het aantal opklaringen. En in de middag wordt het maximaal zo'n 14 graden.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkomt. Geef Tegengas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn twee gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Het slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip de Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben de medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode en droogte. Staan de matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig, het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
3: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is nog onduidelijk wanneer nieuwe bankjes worden geplaatst in het Schollebos in Capelle aan den IJssel, nadat vorig jaar meerdere bankjes door brand waren vernield. De gemeente Capelle aan den IJssel laat weten dat de vertraging zit bij de leverancier. Het gaat om iets minder dan 10 bankjes die terug worden geplaatst. Momenteel staan er ruim 40 in het bos. De vernielde prullenbakken zijn inmiddels wel vervangen. De gemeente Rotterdam heeft in een brief aan de bewoners van de Capelse wijk Fascinatio laten weten dat ze de mogelijkheid onderzoekt om de tijdelijke opvanglocatie De Nieuwe Brug van het Leger des Heils toch ergens anders te plaatsen. Het huidige gebouw van de opvanglocatie is verouderd en moet worden vervangen. Het nieuwe gebouw komt op dezelfde locatie als het huidige pand. En tijdens de sloop en de bouw daarvan wil de gemeente Rotterdam een tijdelijke opvanglocatie in de directe omgeving plaatsen. Oorspronkelijk wilde de gemeente dat op het PNR-terrein van metrostation Capelsebrug doen. Maar dat plan stuitte op veel verzet door de ligging ten opzichte van de wijk Fascinatio en de al beperkte parkeergelegenheid. Rotterdam onderzoekt nu of de naastgelegen parkeerplaats voor vrachtwagens een geschiktere oplossing is voor de tijdelijke opvang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 10 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag zien we steeds meer bewolking. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De wind is matig van kracht, waait uit een noord-noordoostelijke richting. Het wordt rond de 17 graden. De komende avond en nacht is er vrij veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 6 graden. Morgen zien we meer bewolking en waait een matige tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting, waarmee koele lucht voor de tijd van het jaar wordt aangevoerd. In de loop van de dag valt er een enkele bui, maar de hoeveelheid neerslag lijkt beperkt te blijven. De maximumtemperatuur komt uit rond de 12 graden. Op dinsdag, woensdag en donderdag kan er elke dag wat regen of een enkele bui vallen. Bij een matige tot krachtige wind, hoofdzakelijk uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 5 tot 7 graden, afhankelijk van het aantal opklaringen. En in de middag wordt het maximaal zo'n 14 graden.
3: Long time ago.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van tegengas hebben opnieuw de haven spoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkwam. Geef tegengas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn 2 gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Het slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip de Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben de medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode en droogte. Staan er matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig, het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is nog onduidelijk wanneer nieuwe bankjes worden geplaatst in het Schollebos in Capelle aan den IJssel, nadat vorig jaar meerdere bankjes door brand waren vernield. De gemeente Capelle aan den IJssel laat weten dat de vertraging zit bij de leverancier. Het gaat om iets minder dan 10 bankjes die terug worden geplaatst. Momenteel staan er ruim 40 in het bos. De vernielde prullenbakken zijn inmiddels wel vervangen. De gemeente Rotterdam heeft in een brief aan de bewoners van de Capelse wijk Fascinatio laten weten dat ze de mogelijkheid onderzoekt om de tijdelijke opvanglocatie De Nieuwe Brug van het Leger des Heils toch ergens anders te plaatsen. Het huidige gebouw van de opvanglocatie is verouderd en moet worden vervangen. Het nieuwe gebouw komt op dezelfde locatie als het huidige pand en tijdens de sloop en de bouw daarvan wil de gemeente Rotterdam een tijdelijke opvanglocatie in de directe omgeving plaatsen. Oorspronkelijk wilde de gemeente dat op het PNR-terrein van metrostation Capelsebrug doen. Maar dat plan stuitte op veel verzet door de ligging ten opzichte van de wijk Fascinatio en de al beperkte parkeergelegenheid. Rotterdam onderzoekt nu of de naastgelegen parkeerplaats voor vrachtwagens een geschiktere oplossing is voor de tijdelijke opvang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 10 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag zien we steeds meer bewolking. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De wind is matig van kracht, waait uit een noord-noordoostelijke richting. Het wordt rond de 17 graden. De komende avond en nacht is er vrij veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 6 graden. Morgen zien we meer bewolking en waait een matige tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting, waarmee koele lucht voor de tijd van het jaar wordt aangevoerd. In de loop van de dag valt er een enkele bui, maar de hoeveelheid neerslag lijkt beperkt te blijven. De maximumtemperatuur komt uit rond 12 graden. Om dinsdag, woensdag en donderdag kan er elke dag wat regen of een enkele bui vallen, bij een matige tot krachtige wind, hoofdzakelijk uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 5 tot 7 graden, afhankelijk van het aantal opklaringen. En in de middag wordt het maximaal zo'n 14 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gisteravond twee mensen opgepakt na de melding van een schietpartij in Schiedam. Rond 9:15 zouden één of meerdere schoten zijn gehoord op de Monseigneur Nolenslaan. Het is nog niet bekend of er daadwerkelijk is geschoten. De politie heeft ter hoogte van het Liefdinkplein onderzoek gedaan. Zo is onder meer gesproken met getuigen. De politie in Dordrecht is op zoek naar een tiener die op een fatbike die eind vorige week iemand heeft mishandeld na een bijna aanrijding in de wijk Stadspolders. Een 80-jarige man stak bij winkelcentrum Bieshof over op een zebrapad en kreeg geen voorrang van de fatbiker, zegt de politie. De man deed uit verbazing zijn armen omhoog. De fatbiker keerde om en duwde de man achterover de bosjes in. Toen een omstander het voor de man opnam, kreeg hij meerdere klappen in het gezicht. De politie zegt dat er nog steeds niemand is aangehouden voor deze mishandeling. Vorige week meldde zich een andere fatbiker bij de politie. Die was bewust ingereden op een fietser in Papendrecht. Het slachtoffer liep daarbij meerdere botbreuken op en moet daarvoor geopereerd worden. Voor de derde dag op rij heeft de mobiele eenheid ingegrepen bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de afgelopen dagen, meerdere mensen aangehouden. Het is nog niet bekend om hoeveel het gaat. Apeldoorn wil in het deels leegstaand schoolgebouw ruim 200 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meerdere keren geprotesteerd. Bij die protesten werd ook vuurwerk gegooid naar agenten. In een paar dagen tijd zijn er tientallen mensen opgepakt. De gemeente zegt de zorgen van de demonstranten te begrijpen en wil graag met de betogers in gesprek blijven om te kijken hoe er veilig gedemonstreerd kan worden. Robin van Persie is ook volgend seizoen trainer van Feyenoord, heeft hij gezegd op de persconferentie nadat Feyenoord zich wist te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Van Persie heeft nog een contract voor een jaar, maar geeft tegelijkertijd ook aan dat er nog steeds vertrouwen is om het volgend seizoen aan de slag te gaan bij Feyenoord. De komende weken wordt er gesproken met spelers en staf voor volgend seizoen. Wat de ambities zijn, daar is Van Persie terughoudender in. Ja, het kampioenschap is het hoogst haalbare, geeft hij toe. Maar omdat de club in 25 jaar maar twee keer kampioen is geworden, zal hij niet alleen over de titel praten volgend jaar. Het weer, periode met zon, droog, dus 17 graden. Ook vanavond is er zon. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt en korte tijd regen. En vervolgens keert de zon weer terug. Het wordt wel wat frisser morgen dan de afgelopen dagen. Het wordt 12 tot 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is nog onduidelijk wanneer nieuwe bankjes worden geplaatst in het Schollebos in Capelle aan den IJssel, nadat vorig jaar meerdere bankjes door brand waren vernield. De gemeente Capelle aan den IJssel laat weten dat de vertraging zit bij de leverancier. Het gaat om iets minder dan 10 bankjes die terug worden geplaatst. Momenteel staan er ruim 40 in het bos. De vernielde prullenbakken zijn inmiddels wel vervangen. De gemeente Rotterdam heeft in een brief aan de bewoners van de Capelse wijk Fascinatio laten weten dat ze de mogelijkheid onderzoekt om de tijdelijke opvanglocatie De Nieuwe Brug van het Leger des Heils toch ergens anders te plaatsen. Het huidige gebouw van de opvanglocatie is verouderd en moet worden vervangen. Het nieuwe gebouw komt op dezelfde locatie als het huidige pand en tijdens de sloop en de bouw daarvan wil de gemeente Rotterdam een tijdelijke opvanglocatie in de directe omgeving plaatsen. Oorspronkelijk wilde de gemeente dat op het PNR-terrein van metrostation Capelsebrug doen. Maar dat plan stuitte op veel verzet door de ligging ten opzichte van de wijk Fascinatio en de al beperkte parkeergelegenheid. Rotterdam onderzoekt nu of de naastgelegen parkeerplaats voor vrachtwagens een geschiktere oplossing is voor de tijdelijke opvang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 10 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag zien we steeds meer bewolking. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De wind is matig van kracht, waait uit een noord-noordoostelijke richting. Het wordt rond de 17 graden. De komende avond en nacht is er vrij veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 6 graden. Morgen zien we meer bewolking en waait een matige tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting, waarmee koele lucht voor de tijd van het jaar wordt aangevoerd. In de loop van de dag valt er een enkele bui, maar de hoeveelheid neerslag lijkt beperkt te blijven. De maximumtemperatuur komt uit rond 12 graden. Op dinsdag, woensdag en donderdag kan er elke dag wat regen of een enkele bui vallen, bij een matige tot krachtige wind, hoofdzakelijk uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 5 tot 7 graden, afhankelijk van het aantal opklaringen. En in de middag wordt het maximaal zo'n 14 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gisteravond 2 mensen opgepakt na de melding van een schietpartij in Schiedam. Rond 9:15 zouden 1 of meerdere schoten zijn gehoord op de Monseigneur Nolenslaan. Het is nog niet bekend of er daadwerkelijk is geschoten. De politie heeft ter hoogte van het Liefdinkplein onderzoek gedaan. Zo is onder meer gesproken met getuigen. De politie in Dordrecht is op zoek naar een tiener die op een fatbike die eind vorige week iemand heeft mishandeld na een bijna aanrijding in de wijk Stadspolders. Een 80-jarige man stak bij winkelcentrum Bieshof over op een zebrapad en kreeg geen voorrang van de fatbiker, zegt de politie. De man deed uit verbazing zijn armen omhoog. De fatbiker keerde om en duwde de man achterover de bosjes in. Toen een omstander het voor de man opnam, kreeg hij meerdere klappen in het gezicht. De politie zegt dat er nog steeds niemand is aangehouden voor deze mishandeling. Vorige week meldde zich een andere fatbiker bij de politie. Die was bewust ingereden op een fietser in Papendrecht. Het slachtoffer liep daarbij meerdere botbreuken op en moet daarvoor geopereerd worden. Voor de 3e dag op rij heeft de mobiele eenheid ingegrepen bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de afgelopen dagen, meerdere mensen aangehouden. Het is nog niet bekend om hoeveel het gaat. Apeldoorn wil in het deels leegstaand schoolgebouw ruim 200 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meerdere keren geprotesteerd. Bij die protesten werd ook vuurwerk gegooid naar agenten. In een paar dagen tijd zijn er 10 mensen opgepakt. De gemeente zegt de zorgen van de demonstranten te begrijpen en wil graag met de betogers in gesprek blijven om te kijken hoe er veilig gedemonstreerd kan worden. Robin van Persie is ook volgend seizoen trainer van Feyenoord, heeft hij gezegd op de persconferentie nadat Feyenoord zich wist te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Van Persie heeft nog een contract voor een jaar, maar geeft tegelijkertijd ook aan dat er nog steeds vertrouwen is om het volgend seizoen aan de slag te gaan bij Feyenoord. De komende weken wordt er gesproken met spelers en staf voor volgend seizoen. Wat de ambities zijn, daar is Van Persie terughoudender in. Ja, het kampioenschap is het hoogst haalbare, geeft hij toe. Maar omdat de club in 25 jaar maar 2 keer kampioen is geworden, zal hij niet alleen over de titel praten volgend jaar. Het weer, periode met zon, droog, dus 17 graden. Ook vanavond is er zon. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt en korte tijd regen. En vervolgens keert de zon weer terug. Het wordt wel wat frisser morgen dan de afgelopen dagen. Het wordt 12 tot 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang met vooral drukte op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De langste files van dit moment staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 13 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein 10 kilometer met ruim 20 minuten oponthoud. Daar wordt een vrachtwagen geborgen, de rechterrijstrook is dicht. En op de A27 vanuit Almere, tussen de afrit Almere Haven en Hilversum, 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
4: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is nog onduidelijk wanneer nieuwe bankjes worden geplaatst in het Schollebos in Capelle aan den IJssel, nadat vorig jaar meerdere bankjes door brand waren vernield. De gemeente Capelle aan den IJssel laat weten dat de vertraging zit bij de leverancier. Het gaat om iets minder dan 10 bankjes die terug worden geplaatst. Momenteel staan er ruim 40 in het bos. De vernielde prullenbakken zijn inmiddels wel vervangen. De gemeente Rotterdam heeft in een brief aan de bewoners van de Capelse wijk Fascinatio laten weten dat ze de mogelijkheid onderzoekt om de tijdelijke opvanglocatie De Nieuwe Brug van het Leger des Heils toch ergens anders te plaatsen. Het huidige gebouw van de opvanglocatie is verouderd en moet worden vervangen. Het nieuwe gebouw komt op dezelfde locatie als het huidige pand en tijdens de sloop en de bouw daarvan wil de gemeente Rotterdam een tijdelijke opvanglocatie in de directe omgeving plaatsen. Oorspronkelijk wilde de gemeente dat op het PNR-terrein van metrostation Capelsebrug doen. Maar dat plan stuitte op veel verzet door de ligging ten opzichte van de wijk Fascinatio en de al beperkte parkeergelegenheid. Rotterdam onderzoekt nu of de naastgelegen parkeerplaats voor vrachtwagens een geschiktere oplossing is voor de tijdelijke opvang. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 10 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag zien we steeds meer bewolking. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De wind is matig van kracht, waait uit een noord-noordoostelijke richting. Het wordt rond de 17 graden. Komende avond en nacht is er vrij veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 6 graden. Morgen zien we meer bewolking en waait een matige tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting, waarmee koele lucht voor de tijd van het jaar wordt aangevoerd. In de loop van de dag valt er een enkele bui, maar de hoeveelheid neerslag lijkt beperkt te blijven. De maximumtemperatuur komt uit rond de 12 graden. Op dinsdag, woensdag en donderdag kan er elke dag wat regen of een enkele bui vallen, bij een matige tot krachtige wind, hoofdzakelijk uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 5 tot 7 graden, afhankelijk van het aantal opklaringen. En in de middag wordt het maximaal zo'n 14 graden.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De langste files van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen Nederweert en Leende 9 kilometer met een kwartier vertraging. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 13 kilometer met ook daar een kwartier op onthoud. Verder gebeurde er een ongeluk op de A15, de Gorkum richting Nijmegen, tussen Elst en Bemmel nu 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er is daar maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gisteravond twee mensen opgepakt na de melding van een schietpartij in Schiedam. Rond kort voor 9 zouden één of meerdere schoten zijn gehoord op de Monseigneur Nolenslaan. Het is nog niet bekend of er daadwerkelijk is geschoten. De politie heeft ter hoogte van het Liefdinkplein onderzoek gedaan. Zo is onder meer gesproken met getuigen. De politie in Dordrecht is op zoek naar een tiener die op een fatbike die eind vorige week iemand heeft mishandeld na een bijna aanrijding in de wijk Stadspolders. Een 80-jarige man stak bij winkelcentrum Bieshof over op een zebrapad en kreeg geen voorrang van de fatbiker, zegt de politie. De man deed uit verbazing zijn arm omhoog. De fatbiker keerde om en duwde de man achterover de bosjes in. Toen een omstander het voor de man opnam, kreeg hij meerdere klappen in het gezicht. De politie zegt dat er nog steeds niemand is aangehouden voor deze mishandeling. Vorige week meldde zich een andere fatbiker zich bij de politie. Die was bewust ingereden op een fietser in Papendrecht. Het slachtoffer liep daarbij meerdere botbreuken op en moet daarvoor geopereerd worden. Voor de derde dag op rij heeft de mobiele eenheid ingegrepen bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de afgelopen dagen, meerdere mensen aangehouden. Het is nog niet bekend om hoeveel het gaat. Apeldoorn wil in het deels leegstaand schoolgebouw ruim 200 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meerdere keren geprotesteerd. Bij die protesten werd ook vuurwerk gegooid naar agenten. In een paar dagen tijd zijn er tientallen mensen opgepakt. De gemeente zegt de zorgen van de demonstranten te begrijpen en wil graag met de betogers in gesprek blijven om te kijken hoe er veilig gedemonstreerd kan worden. Robin van Persie is ook volgend seizoen trainer van Feyenoord. Heeft hij gezegd op de persconferentie nadat Feyenoord zich wist te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Van Persie heeft nog een contract voor een jaar, maar geeft tegelijkertijd ook aan dat er nog steeds vertrouwen is om het volgend seizoen aan de slag te gaan bij Feyenoord. De komende weken wordt er gesproken met spelers en staf voor volgend seizoen. Wat de ambities zijn, daar is Van Persie terughoudender in. Ja, het kampioenschap is het hoogst haalbare, geeft hij toe. Maar omdat de club in 25 jaar maar twee keer kampioen is geworden, zal hij niet alleen over de titel praten volgend jaar. Het weer, periode met zon, droog, dus 17 graden. Ook vanavond is er zon. Morgen begint zonnig, daarna bewolkt en korte tijd regen. En vervolgens keert de zon weer terug. Het wordt wel wat frisser morgen dan de afgelopen dagen. Het wordt 12 tot 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. 14 kilometer met een half uur oponthoud. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 11 met daar een kwartier vertraging. Dan de A4 richting Amsterdam tussen Delft en Zoeterwoude 19 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velzen 12 kilometer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
5: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
4: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. Radio.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle heeft zich kunnen handhaven in de vierde divisie. Zaterdag speelde het met 2-2 gelijk tegen VUK. Toen Capelle in de tweede helft op een 2-0 voorsprong kwam, dacht iedereen dat de overwinning wel binnen was. Binnen 5 minuten kwam VUK tegen de verhouding in terug in de wedstrijd. Het gelijkspel was ook door het verlies van Halsteren goed voor een nieuw seizoen in de vierde divisie voor VV Capelle. CVV Zwervers heeft zaterdag met 3-0 verloren bij Neptunus Schiebroek in Rotterdam. Met deze nederlaag is Zwervers op de 11e plek duidelijk in de gevarenzone terechtgekomen. Met nog 2 wedstrijden te gaan zal Zwervers volledig aan de bak moeten. Het gaat nog spelen tegen GSC ODS en daarna een uitwedstrijd bij kampioenskandidaat FC Binnenmaas. Misschien heeft u het zaterdag ergens gezien, de deelnemers aan de Hollandse IJsselrit. Zo'n 80 oldtimer auto's en 40 motoren deden mee aan die rit. Vanaf de grasdrogerij in Nieuwekerk aan den IJssel, via Langerak en Meerkerk door de polder, om uiteindelijk bij de hoofdweg in Nieuwekerk de rit af te sluiten. Daar werd bij een bouwbedrijf de 36e Hollandse IJsselrit nog even nabesproken onder het genot van een drankje en een hapje. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 11 mei. We gaan een koele en wisselvallige weerweek tegemoet. Vandaag is het wisselend bewolkt. Er valt een enkele bui, maar af en toe breekt ook de zon door. En staat een matig tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag maar zo'n 12 tot 13 graden. Komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen en het koelt af naar een graad of 6. Morgen overdag, afgezien van een enkele lokale bui, blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Later op dinsdag en de nacht naar woensdag neemt de kans op enkele buien weer toe. Ook morgen waait er een matige tot krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting die koele lucht aanvoert. Het wordt maximaal 13 graden. Op woensdag en donderdag is de kans op een aantal buien groot. Het blijft een matige wind waaien uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 6. In de middag maximaal rond de 13 graden. Ook op vrijdag kan er een enkele bui vallen, maar dan breekt ook van tijd tot tijd de zon door. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het maximaal rond de 14 graden bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we gehad. De dagelijkse files beginnen op te lossen. De files met de meeste vertraging staan nu nog op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert Noord en Leende 9 kilometer met een kwartier vertraging. A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoudendorp 13 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. A20 vanuit Gouda bij Rotterdam-Delfshaven 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum 10 kilometer met een kwartier tijdverlies. En op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Eerde en knooppunt Eckersweijer 14 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vannacht 3 mannen aangehouden voor een aanval aan de Dr. Schaapmansingel in Schiedam. Het slachtoffer raakte licht gewond. De politie was vrij snel te plaatsen. Het slachtoffer was aan het videobellen met een vrouw toen de overvallers toesloegen. Die vrouw aan de andere kant van de lijn belde meteen de politie. In de flat werden eerst al 2 mannen opgepakt. Een derde man had zich verstopt op een balkon. En werd mede door de inzet van een politiehelikopter een paar balkons verderop gevonden. In Rotterdam-Sjaarloos is vanmorgen vroeg iemand gestoken. 1 vrouw is aangehouden. Volgens een woordvoerder van de politie is de man waarschijnlijk op straat of in een auto gestoken. Hij is daarna een huis binnengegaan aan de Westduwelstraat. Daar werden iets na 6 de hulpdiensten gebeld. Zo landde er onder meer een traumahelikopter in de buurt. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is niet bekend. Een ongeluk bij Rotterdam-Delfshaven heeft deze ochtend gezorgd voor vertraging op de A20 richting Hoek van Holland. 1 personenauto stond achterstevoren op de rijbaan. Er was ook een vrachtwagen bij betrokken. De verbindingsweg van de A13 richting het westen werd ook afgesloten. Het afhandelen van het ongeluk ging volgens Rijkswaterstaat zeker 1 uur duren. Van de passagiers die gisteren bij Tenerife van boord zijn gehaald van de Hondius, heeft een Amerikaanse opvarende positief getest. Die vertoonde, net als de anderen, geen symptomen. De Amerikaan is met 16 landgenoten geëvacueerd. Een Franse passagier kreeg onderweg in het vliegtuig klachten. De test moet uitwijzen of hij het hantavirus heeft. Na de uitbraak op de Hondius zijn 3 mensen overleden. 2 Nederlanders en 1 Duitser. Daarnaast zijn meerdere besmettingen vastgesteld. Het virus kan dodelijk zijn, maar is veel minder besmettelijk dan bijvoorbeeld het coronavirus. Het weer zonnig en droog. Aan het begin van de middag gaat het een korte tijd even regenen. Het wordt opmerkelijk fris met slechts 12 graden. Vanavond af en toe zon, plaatselijk een bui. Morgen ook af en toe zon. In de middag meer bewolking en het wordt dan 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu op. Op de A2 van Eindhoven naar de Belgische grens staat nog file tussen Maastricht Airport en Maastricht Zuid. 9 kilometer met bijna 1,5 uur vertraging. A20 vanuit Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Rotterdam-Delfshaven. 6 kilometer met 1,5 uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kant vanaf knooppunt Terbrechtseplein via de zuidkant van Rotterdam over de A16, A15 en de A4. A325 van Nijmegen naar Arnhem tussen knooppunt Ressen en het Gelredoom 7 kilometer en daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: me alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle heeft zich kunnen handhaven in de vierde divisie. Zaterdag speelde het met 2-2 gelijk tegen VUK. Toen Capelle in de tweede helft op een 2-0 voorsprong kwam, dacht iedereen dat de overwinning wel binnen was. Binnen 5 minuten kwam VUK tegen de verhouding in terug in de wedstrijd. Het gelijkspel was ook door het verlies van Halsteren goed voor een nieuw seizoen in de vierde divisie voor VV Capelle. CVV Zwervers heeft zaterdag met 3-0 verloren bij Neptunus Schiebroek in Rotterdam. Met deze nederlaag is Zwervers op de 11e plek duidelijk in de gevarenzone terechtgekomen. Met nog 2 wedstrijden te gaan zal Zwervers volledig aan de bak moeten. Het gaat nog spelen tegen GSC ODS en daarna een uitwedstrijd bij kampioenskandidaat FC Binnenmaas. Misschien heeft u het zaterdag ergens gezien, de deelnemers aan de Hollandse IJsselrit. Zo'n 80 oldtimer auto's en 40 motoren deden mee aan die rit. Vanaf de grasdrogerij in Nieuwekerk aan den IJssel, via Langerak en Meerkerk door de polder, om uiteindelijk bij de hoofdweg in Nieuwekerk de rit af te sluiten. Daar werd bij een bouwbedrijf de 36e Hollandse IJsselrit nog even nabesproken onder het genot van een drankje en een hapje. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 11 mei. We gaan een koele en wisselvallige weerweek tegemoet. Vandaag is het wisselend bewolkt, er valt een enkele bui, maar af en toe breekt ook de zon door. En staat een matige tot krachtige wind uit de noord-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag maar zo'n 12 tot 13 graden. Komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen en het koelt af naar een graad of 6. Morgen overdag, afgezien van een enkele lokale bui, blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Later op dinsdag en de nacht naar woensdag neemt de kans op enkele buien weer toe. Ook morgen waait er een matige tot krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting die koele lucht aanvoert. Het wordt maximaal 13 graden. Op woensdag en donderdag is de kans op een aantal buien groot. Het blijft een matige wind waaien uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar een graad of 6. In de middag maximaal rond de 13 graden. Ook op vrijdag kan er een enkele bui vallen, maar dan breekt ook van tijd tot tijd de zon door. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het maximaal rond de 14 graden bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat nog file tussen Elslo en Maastricht 12 kilometer met een kwartier vertraging. A10 de ring van Amsterdam tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een auto met pech, er is daar 1 rijstrook dicht. En op de A20 van Gouda naar Rotterdam, tussen Rotterdam-Alexander en knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vannacht 3 mannen aangehouden voor een aanval aan de Dr. Schaapmansingel in Schiedam. Het slachtoffer raakte licht gewond. De politie was vrij snel te plaatsen. Het slachtoffer was aan het videobellen met een vrouw toen de overvallers toesloegen. Die vrouw aan de andere kant van de lijn belde meteen de politie. In de flat werden eerst al 2 mannen opgepakt. Een derde man had zich verstopt op een balkon. En werd mede door de inzet van een politiehelikopter een paar balkons verderop gevonden. In Rotterdam-Sjaarloos is vanmorgen vroeg iemand gestoken. 1 vrouw is aangehouden. Volgens een woordvoerder van de politie is de man waarschijnlijk op straat of in een auto gestoken. Hij is daarna een huis binnengegaan aan de Westduwelstraat. Daar werden iets na 6 de hulpdiensten gebeld. Zo landde er onder meer een traumahelikopter in de buurt. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is niet bekend. Een ongeluk bij Rotterdam-Delfshaven heeft deze ochtend gezorgd voor vertraging op de A20 richting Hoek van Holland. 1 personenauto stond achterstevoren op de rijbaan. Er was ook een vrachtwagen bij betrokken. De verbindingsweg van de A13 richting het westen werd ook afgesloten. Het afhandelen van het ongeluk ging volgens Rijkswaterstaat zeker 1 uur duren. Van de passagiers die gisteren bij Tenerife van boord zijn gehaald van de Hondius, heeft een Amerikaanse opvarende positief getest. Die vertoonde, net als de anderen, geen symptomen. De Amerikaan is met 16 landgenoten geëvacueerd. Een Franse passagier kreeg onderweg in het vliegtuig klachten. Een test moet uitwijzen of hij het hantavirus heeft. Na de uitbraak op de Hondius zijn 3 mensen overleden. 2 Nederlanders en 1 Duitser. Daarnaast zijn meerdere besmettingen vastgesteld. Het virus kan dodelijk zijn, maar is veel minder besmettelijk dan bijvoorbeeld het coronavirus. Het weer, zonnig en droog. Aan het begin van de middag gaat het een korte tijd even regenen. Het wordt opmerkelijk.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file door een ongeluk tussen de Keteltunnel en Den Haag-Zuid. 6 kilometer met een 30 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A20 en de A13. A28 van Groningen naar Zwolle tussen de Wijk en Staphorst. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A32 van Heerenveen naar Meppel. Daar staat file door het ongeluk op de A28. Tussen Meppel en knooppunt Lankhorst, 4 kilometer. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle heeft zich kunnen handhaven in de vierde divisie. Zaterdag speelde het met 2-2 gelijk tegen VUK. Toen Capelle in de tweede helft op een 2-0 voorsprong kwam, dacht iedereen dat de overwinning wel binnen was. Binnen 5 minuten kwam VUK tegen de verhouding in terug in de wedstrijd. Het gelijkspel was ook door het verlies van Halsteren goed voor een nieuw seizoen in de vierde divisie voor VV Capelle. CVV Zwervers heeft zaterdag met 3-0 verloren bij Neptunus Schiebroek in Rotterdam. Met deze nederlaag is Zwervers op de 11e plek duidelijk in de gevarenzone terechtgekomen. Met nog 2 wedstrijden te gaan zal Zwervers volledig aan de bak moeten. Het gaat nog spelen tegen GSC ODS en daarna een uitwedstrijd bij kampioenskandidaat FC Binnenmaas. Misschien heeft u het zaterdag ergens gezien, de deelnemers aan de Hollandse IJsselrit. Zo'n 80 oldtimer auto's en 40 motoren deden mee aan die rit. Vanaf de grasdrogerij in Nieuwekerk aan den IJssel, via Langerak en Meerkerk door de polder, om uiteindelijk bij de hoofdweg in Nieuwekerk de rit af te sluiten. Daar werd bij een bouwbedrijf de 36e Hollandse IJsselrit nog even nabesproken onder het genot van een drankje en een hapje. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 11 mei. We gaan een koele en wisselvallige weerweek tegemoet. Vandaag is het wisselend bewolkt, er valt een enkele bui, maar af en toe breekt ook de zon door. En staat een matige tot krachtige wind uit de noord-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag maar zo'n 12 tot 13 graden. Komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen en het koelt af naar een graad of 6. Morgen overdag, afgezien van een enkele lokale bui, blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Later op dinsdag en de nacht naar woensdag neemt de kans op enkele buien weer toe. Ook morgen waait er een matige tot krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting die koele lucht aanvoert. Het wordt maximaal 13 graden. Op woensdag en donderdag is de kans op een aantal buien groot. Het blijft een matige wind waaien uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar een graad of 6. In de middag maximaal rond de 13 graden. Ook op vrijdag kan er een enkele bui vallen, maar dan breekt ook van tijd tot tijd de zon door. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het maximaal rond de 14 graden bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vannacht 3 mannen aangehouden voor een aanval aan de Dr. Schaapmansingel in Schiedam. Het slachtoffer raakte licht gewond. De politie was vrij snel te plaatsen. Het slachtoffer was aan het videobellen met een vrouw toen de overvallers toesloegen. Die vrouw aan de andere kant van de lijn belde meteen de politie. In de flat werden eerst al 2 mannen opgepakt. Een derde man had zich verstopt op een balkon. En werd mede door de inzet van een politiehelikopter een paar balkons verderop gevonden. In Rotterdam-Sjaarloos is vanmorgen vroeg iemand gestoken. 1 vrouw is aangehouden. Volgens een woordvoerder van de politie is de man waarschijnlijk op straat of in een auto gestoken. Hij is daarna een huis binnengegaan aan de Westerwelstraat. Daar werden iets na 6 de hulpdiensten gebeld. Zo landde er onder meer een traumahelikopter in de buurt. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is niet bekend. Een ongeluk bij Rotterdam-Delfshaven heeft deze ochtend gezorgd voor vertraging op de A20 richting Hoek van Holland. Een 1-personenauto stond achterstevoren op de rijbaan. Er was ook een vrachtwagen bij betrokken. De verbindingsweg van de A13 richting het westen werd ook afgesloten. Het afhandelen van het ongeluk ging volgens Rijkswaterstaat zeker 1 uur duren. Van de passagiers die gisteren bij Tenerife van boord zijn gehaald van de Hondius, heeft een Amerikaanse opvarende positief getest. Die vertoonde, net als de anderen, geen symptomen. De Amerikaan is met 16 landgenoten geëvacueerd. Een Franse passagier kreeg onderweg in het vliegtuig klachten. Een test moet uitwijzen of hij het hantavirus heeft. Na de uitbraak op de Hondius zijn 3 mensen overleden. 2 Nederlanders en een Duitser. Daarnaast zijn meerdere besmettingen vastgesteld. Het virus kan dodelijk zijn, maar is veel minder besmettelijk dan bijvoorbeeld het coronavirus. Het weer zonnig en droog. Aan het begin van de middag gaat het een korte tijd even regenen. Het wordt opmerkelijk fris met slechts 12 graden. Vanavond af en toe zon, plaatselijk een bui. Morgen ook af en toe zon. In de middag meer bewolking en het wordt dan 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
6: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
5: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: goodbye.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle heeft zich kunnen handhaven in de vierde divisie. Zaterdag speelde het met 2-2 gelijk tegen VUK. Toen Capelle in de tweede helft op een 2-0 voorsprong kwam, dacht iedereen dat de overwinning wel binnen was. Binnen 5 minuten kwam VUK tegen de verhouding in terug in de wedstrijd. Het gelijkspel was ook door het verlies van Halsteren goed voor een nieuw seizoen in de vierde divisie voor VV Capelle. CVV Zwervers heeft zaterdag met 3-0 verloren bij Neptunus Schiebroek in Rotterdam. Met deze nederlaag is Zwervers op de 11e plek duidelijk in de gevarenzone terechtgekomen. Met nog 2 wedstrijden te gaan zal Zwervers volledig aan de bak moeten. Het gaat nog spelen tegen GSC ODS en daarna een uitwedstrijd bij kampioenskandidaat FC Binnenmaas. Misschien heeft u het zaterdag ergens gezien, de deelnemers aan de Hollandse IJsselrit. Zo'n 80 oldtimer auto's en 40 motoren deden mee aan die rit. Vanaf de grasdrogerij in Nieuwekerk aan den IJssel, via Langerak en Meerkerk door de polder, om uiteindelijk bij de hoofdweg in Nieuwekerk de rit af te sluiten. Daar werd bij een bouwbedrijf de 36e Hollandse IJsselrit nog even nabesproken onder het genot van een drankje en een hapje. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandag 11 mei. We gaan een koele en wisselvallige weerweek tegemoet. Vandaag is het wisselend bewolkt, er valt een enkele bui, maar af en toe breekt ook de zon door. En staat een matige tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag maar zo'n 12 tot 13 graden. Komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen en het koelt af naar een graad of 6. Morgen overdag, afgezien van een enkele lokale bui, blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Later op dinsdag en de nacht naar woensdag neemt de kans op enkele buien weer toe. Ook morgen waait er een matige tot krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting die koele lucht aanvoert. Het wordt maximaal 13 graden. Op woensdag en donderdag is de kans op een aantal buien groot. Het blijft een matige wind waaien uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar een graad of 6. In de middag maximaal rond de 13 graden. Ook op vrijdag kan er een enkele bui vallen, maar dan breekt ook van tijd tot tijd de zon door. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het maximaal rond de 14 graden bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam-West is vanmorgen een niet ontplofte brandbom ontdekt. Een voorbijganger zag het liggen half in de bosjes aan de Zwarte Kroonstraat. Volgens de man die de bom zag liggen, zat er ook een ontstekingsmechanisme bij. De politie bevestigt dat de molotovcocktail is aangetroffen. Het onderzoek daarna dat loopt nog steeds. Voor de derde dag op rij wordt de actie gevoerd door Geef Tegengas bij de havenspoorlijn. Zo'n 20 man is gaan zitten bij de Waalhaven bij Pernis. Het treinverkeer is volledig stilgelegd. Het protest is gericht tegen de rol die de haven Rotterdam speelt bij oorlogsmisdaden en mensenrechten schendingen. Doordat wapens en onderdelen via de haven Rotterdam worden doorgevoerd. Een man uit Roon heeft zijn rijbewijs vannacht moeten inleveren. Hij zat dronken achter het stuur en was betrokken bij een aanrijding. De politie zag hem rijden en gaf hem een stopteken. Die achtervolging begon vervolgens aan de Driemanssteeweg. En uiteindelijk vond de politie het voertuig gecrashed aan, maar de bestuurder die zat er niet meer in. Die vonden ze thuis in bed, waar hij deed alsof hij sliep. Maar op het politiebureau bleek dat hij bijna 4 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol in zijn bloed had voor een ervaren bestuurder. Hij moest zijn rijbewijs inleveren en moet verplicht meerdere cursussen volgen, schrijft de politie. Tankstations in Nederland verdienen niets extra's aan de hoge benzineprijzen op dit moment, blijkt uit onderzoek van de consumentenmarkt. De winstmarge is net zo hoog als voor de oorlog in Iran. Tankstations kopen de olie voor een hogere prijs in en verkopen de benzine ook weer voor een hogere prijs. Er is wel een tak bij de oliebedrijven die veel meer winst maakt, en dat is vooral bij de raffinage. Dat bleek ook wel uit de kwartaalrapportages. Vanwege de hoge benzineprijzen houdt de ACM de situatie sterk in de gaten. Het weer, zonnig en droog. Aan het begin van de middag gaat het even regenen. Het wordt opmerkelijk fris met slechts 12 graden. Vanavond af en toe zon, plaatselijk een bui, en morgen ook af en toe zon. In de middag meer bewolking en dan wordt het een graad of 13. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle heeft zich kunnen handhaven in de vierde divisie. Zaterdag speelde het met 2-2 gelijk tegen VUK. Toen Capelle in de tweede helft op een 2-0 voorsprong kwam, dacht iedereen dat de overwinning wel binnen was. Binnen 5 minuten kwam VUK tegen de verhouding in terug in de wedstrijd. Het gelijkspel was ook door het verlies van Halsteren goed voor een nieuw seizoen in de vierde divisie voor VV Capelle. CVV Zwervers heeft zaterdag met 3-0 verloren bij Neptunus Schiebroek in Rotterdam. Met deze nederlaag is Zwervers op de 11e plek duidelijk in de gevarenzone terechtgekomen. Met nog 2 wedstrijden te gaan zal Zwervers volledig aan de bak moeten. Het gaat nog spelen tegen GSC ODS en daarna een uitwedstrijd bij kampioenskandidaat FC Binnenmaas. Misschien heeft u het zaterdag ergens gezien, de deelnemers aan de Hollandse IJsselrit. Zo'n 80 oldtimer auto's en 40 motoren deden mee aan die rit. Vanaf de grasdrogerij in Nieuwekerk aan den IJssel, via Langerak en Meerkerk door de polder, om uiteindelijk bij de hoofdweg in Nieuwekerk de rit af te sluiten. Daar werd bij een bouwbedrijf de 36e Hollandse IJsselrit nog even nabesproken onder het genot van een drankje en een hapje. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 11 mei. We gaan een koele en wisselvallige weerweek tegemoet. Vandaag is het wisselend bewolkt. Er valt een enkele bui, maar af en toe breekt ook de zon door. En staat een matig tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag maar zo'n 12 tot 13 graden. Komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen. En het koelt af naar een graad of 6. Morgen overdag, afgezien van een enkele lokale bui, blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Later op dinsdag en de nacht naar woensdag neemt de kans op enkele buien weer toe. Ook morgen waait er een matige tot krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting die koele lucht aanvoert. Het wordt maximaal 13 graden. Op woensdag en donderdag is de kans op een aantal buien groot. Het blijft een matige wind waaien uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar een graad of 6. In de middag maximaal rond de 13 graden. Ook op vrijdag kan er een enkele bui vallen, maar dan breekt ook van tijd tot tijd de zon door. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het maximaal rond de 14 graden bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam-West is vanmorgen een niet ontplofte brandbom ontdekt. Een voorbijganger zag het liggen half in de bosjes aan de Zwarte Kroonstraat. Volgens de man die de bom zag liggen, zat er ook een ontstekingsmechanisme bij. De politie bevestigt dat de molotovcocktail is aangetroffen. Het onderzoek daarna dat loopt nog steeds. Voor de derde dag op rij wordt de actie gevoerd door Geef Tegengas bij de havenspoorlijn. Zo'n 20 man is gaan zitten bij de Waalhaven bij Pernis. Het treinverkeer is volledig stilgelegd. De protest is gericht tegen de rol die de haven Rotterdam speelt bij oorlogsmisdaden en mensenrechten schendingen, doordat wapens en onderdelen via de haven Rotterdam worden doorgevoerd. Een man uit Rhone heeft zijn rijbewijs vannacht moeten inleveren. Hij zat dronken achter het stuur en was betrokken bij een aanrijding. De politie zag hem rijden en gaf hem een stopteken. Die achtervolging begon vervolgens aan de Driemanssteeweg. En uiteindelijk vond de politie het voertuig gecrashed aan, maar de bestuurder die zat er niet meer in. Die vonden ze thuis in bed, waar hij deed alsof hij sliep. Maar op het politiebureau bleek dat hij bijna 4 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol in zijn bloed had voor een ervaren bestuurder. Hij moest zijn rijbewijs inleveren en moet verplicht meerdere cursussen volgen, schrijft de politie. Tankstations in Nederland verdienen niets extra's aan de hoge benzineprijzen op dit moment, blijkt uit onderzoek van de consumentenmarkt. De winstmarge is net zo hoog als voor de oorlog in Iran. Tankstations kopen de olie voor een hogere prijs in en verkopen de benzine ook weer voor een hogere prijs. Er is wel een tak bij de oliebedrijven die veel meer winst maakt, en dat is vooral bij de raffinage. Dat bleek ook wel uit de kwartaalrapportages. Vanwege de hoge benzineprijzen houdt de ACM de situatie sterk in de gaten. Het weer, zonnig en droog. Aan het begin van de middag gaat het even regenen. Het wordt opmerkelijk fris met slechts 12 graden. Vanavond af en toe zon, plaatselijke bui. En morgen ook af en toe zon. In de middag meer bewolking en dan wordt het een graad of 13. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
3: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: De gezelligste van de regio.
3: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle heeft zich kunnen handhaven in de vierde divisie. Zaterdag speelde het met 2-2 gelijk tegen VUK. Toen Capelle in de tweede helft op een 2-0 voorsprong kwam, dacht iedereen dat de overwinning wel binnen was. Binnen 5 minuten kwam VUK tegen de verhouding in terug in de wedstrijd. Het gelijkspel was ook door het verlies van Halsteren goed voor een nieuw seizoen in de vierde divisie voor VV Capelle. CVV Zwervers heeft zaterdag met 3-0 verloren bij Neptunus Schiebroek in Rotterdam. Met deze nederlaag is Zwervers op de 11e plek duidelijk in de gevarenzone terechtgekomen. Met nog 2 wedstrijden te gaan zal Zwervers volledig aan de bak moeten. Het gaat nog spelen tegen GSC ODS en daarna een uitwedstrijd bij kampioenskandidaat FC Binnenmaas. Misschien heeft u het zaterdag ergens gezien, de deelnemers aan de Hollandse IJsselrit. Zo'n 80 oldtimer auto's en 40 motoren deden mee aan die rit. Vanaf de grasdrogerij in Nieuwekerk aan den IJssel, via Langerak en Meerkerk door de polder, om uiteindelijk bij de hoofdweg in Nieuwekerk de rit af te sluiten. Daar werd bij een bouwbedrijf de 36e Hollandse IJsselrit nog even nabesproken onder het genot van een drankje en een hapje. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting in van maandag 11 mei. We gaan een koele en wisselvallige weerweek tegemoet. Vandaag is het wisselend bewolkt, er valt een enkele bui, maar af en toe breekt ook de zon door. En staat een matig tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag maar zo'n 12 tot 13 graden. Komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen en het koelt af naar een graad of 6. Morgen overdag, afgezien van een enkele lokale bui, blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Later op dinsdag en de nacht naar woensdag neemt de kans op enkele buien weer toe. Ook morgen waait er een matige tot krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting die koele lucht aanvoert. Het wordt maximaal 13 graden. Op woensdag en donderdag is de kans op een aantal buien groot. Het blijft een matige wind waaien uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 6. In de middag maximaal rond de 13 graden. Ook op vrijdag kan er een enkele bui vallen, maar dan breekt ook van tijd tot tijd de zon door. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het maximaal rond de 14 graden bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip Hondius moeten 6 weken in quarantaine blijven. Dat is besloten na de uitbraak van het Hanta-virus daar. De quarantaineperiode is al ingegaan op 6 mei. En dat betekent dat de mensen tot 17 juni geen contact met anderen mogen hebben. Ze moeten in thuisquarantaine in een aparte ruimte in huis en afstand houden tot hun huisgenoten, staat in een brief van de GGD. Het schip komt naar verwachting over 4 dagen aan in Rotterdam. Waar het cruiseschip afmeert is nog niet bekend. Gekozen is voor Rotterdam omdat de havenstad betere plekken heeft waar het schip kan afmeren dan thuishaven Vlissingen. De politie heeft vannacht in Zwijndrecht 5 verdachten aangehouden na een eerdere ladingdiefstal. Bij een transportbedrijf in Roon was een aanhanger verdwenen en daarop zou volgens een 112-journalist een container hebben gestaan vol kleding van het merk Michael Kors. Agenten zagen later die nacht een trailer staan in de omgeving van de Ringdijk in Zwijndrecht. Enkele mannen gedroegen zich verdacht in de buurt van de container en zij zijn aangehouden. De verdachten komen uit onder meer Rotterdam en Vlissingen. En in de container stond kleding van het merk Michael Kors. De vakbonden FNV, CNV en VCP zeggen dat ze gaan actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken de plannen voor de sociale zekerheid van tafel haalt. De bonden eisen dat de bezuiniging op de WW, de WIA en de verhoging van de AOW-leeftijd worden geschrapt. Volgens het kabinet zijn de ingrepen nodig omdat de uitkeringen betaalbaar moeten blijven. De vakbonden vinden dat de rekening nu eenzijdig terechtkomt bij werkenden, gepensioneerden en mensen die een uitkering krijgen. En een KLM-vlucht van Malaga naar Schiphol is afgelopen weekend later opgestegen dan bedoeld, na onrust die ontstond vanwege een wifi-naam. Een passagier had zijn telefoon ingesteld als wifi-hotspot met de naam Alua Akbar, er is een bom aan boord. De KLM schakelde meteen de Spaanse autoriteiten in en die lieten het vliegtuig ontruimen en controleren, maar er is niks verdachts gevonden. Wie de hotspot had ingesteld is niet meer achterhaald. En ook kan KLM niet zeggen of de actie nog gevolgen krijgt voor degene die ervoor verantwoordelijk is. Het weer, eerst nog regen, later keert de zon weer terug. Het is vandaag 12 graden. Vanavond kans op een bui, in de nacht is het weer droog. Het koelt af tot 7 graden vannacht. Morgen is het af en toe zonnig, maar in de middag neemt wel de bewolking toe. Blijft droog, het wordt dan 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle heeft zich kunnen handhaven in de vierde divisie. Zaterdag speelde het met 2-2 gelijk tegen VUK. Toen Capelle in de tweede helft op een 2-0 voorsprong kwam, dacht iedereen dat de overwinning wel binnen was. Binnen 5 minuten kwam VUK tegen de verhouding in terug in de wedstrijd. Het gelijkspel was ook door het verlies van Halsteren goed voor een nieuw seizoen in de vierde divisie voor VV Capelle. CVV Zwervers heeft zaterdag met 3-0 verloren bij Neptunus Schiebroek in Rotterdam. Met deze nederlaag is Zwervers op de 11e plek duidelijk in de gevarenzone terechtgekomen. Met nog 2 wedstrijden te gaan zal Zwervers volledig aan de bak moeten. Het gaat nog spelen tegen GSC ODS en daarna een uitwedstrijd bij kampioenskandidaat FC Binnenmaas. Misschien heeft u het zaterdag ergens gezien, de deelnemers aan de Hollandse IJsselrit. Zo'n 80 oldtimer auto's en 40 motoren deden mee aan die rit. Vanaf de grasdrogerij in Nieuwekerk aan den IJssel, via Langerak en Meerkerk door de polder, om uiteindelijk bij de hoofdweg in Nieuwekerk de rit af te sluiten. Daar werd bij een bouwbedrijf de 36e Hollandse IJsselrit nog even nabesproken onder het genot van een drankje en een hapje. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 11 mei. We gaan een koele en wisselvallige weerweek tegemoet. Vandaag is het wisselend bewolkt, er valt een enkele bui, maar af en toe breekt ook de zon door. En staat een matige tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag maar zo'n 12 tot 13 graden. Komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen en het koelt af naar een graad of 6. Morgen overdag, afgezien van een enkele lokale bui, blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Later op dinsdag en de nacht naar woensdag neemt de kans op enkele buien weer toe. Ook morgen waait er een matige tot krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting die koele lucht aanvoert. Het wordt maximaal 13 graden. Op woensdag en donderdag is de kans op een aantal buien groot. Het blijft een matige wind waaien uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar een graad of 6. In de middag maximaal rond de 13 graden. Ook op vrijdag kan er een enkele bui vallen, maar dan breekt ook van tijd tot tijd de zon door. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het maximaal rond de 14 graden bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een einde gemaakt aan de derde blokkeeractie op rij van Geef Tegengas in de Rotterdamse haven. De 20 actievoerders zijn opgepakt en weggevoerd. Vanochtend liepen zo'n 20 demonstranten de havenspoorlijn op bij de Vondelingenweg ter hoogte van Pernis. Ze ketenden zich aan elkaar vast uit protest tegen het doorvoeren van wapens naar het Midden-Oosten vanuit Rotterdam. De politie heeft urenlang niet ingegrepen, maar aan het eind van de ochtend besloot de burgemeester om de demonstratie niet langer toe te staan. Geef Tegengas sluit meer acties niet uit. Het is onacceptabel dat op een gevel van een Rotterdamse huisartsenpost een antisemitische videoclip was te zien, schrijft minister Hermans. In een brief laat Hermans aan de Kamer weten dat de vertoning afgelopen maart bij huisartsenpost Zuidplein niet kan. De video zorgde ervoor dat niet iedereen zich thuis voelt bij de huisartsenpost, zegt Hermans. In de video waren bombardementen op Israëlische burgers te zien op muziek van het nummer Boom Boom Tel Aviv. Justitie en de gemeente Rotterdam doen nog onderzoek naar de video. De huisartsenpost heeft geen vergunning voor het laten zien van een video op een scherm aan de gevel, zo heeft de gemeente ontdekt. De mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip Hondius moeten 6 weken in quarantaine blijven, net als de passagiers die dit weekend al van boord zijn gegaan. Dat is besloten naar aanleiding van de uitbraak van het Hantavirus. De quarantaineperiode is al ingegaan op 6 mei en dat betekent dat de mensen tot 17 juni geen contact met anderen mogen hebben. Ze moeten in thuisquarantaine blijven in een aparte ruimte en afstand houden tot hun huisgenoten, zo staat in een brief van de GGD. Het schip komt naar verwachting over 4 dagen aan in Rotterdam. Waar het cruiseschip afmeert is nog niet duidelijk. Gekozen is voor Rotterdam omdat de havenstad betere plekken heeft waar een schip kan afmeren dan de thuishaven Vlissingen. De politie heeft vannacht in Zwijndrecht 5 verdachten aangehouden na een eerdere ladingdiefstal. Bij een transportbedrijf in Roon was een aanhanger verdwenen en daarop stond een container vol kleding van het merk Michael Kors. De waarde van zo'n 2,5 ton. Agenten zagen later die nacht een trailer staan in de omgeving van de Ringdijk in Zwijndrecht. Enkele mannen gedroegen zich verdacht in de buurt van de container. Ze zijn aangehouden. Verdachten komen onder meer uit Rotterdam en Vlissingen. En eenmaal geopend bleek dat er in de container kleding stond van het merk Michael Kors. Het weer, het is vandaag een graad of 12. De regen trekt weg en de zon keert terug. Vanavond is er nog wel weer kans op een bui, maar in de nacht wordt het dan weer droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon, droog en in de middag meer bewolking. Het wordt dan 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt voorzichtig aan alweer wat drukker op de weg. De eerste files van de avondspits ontstaan. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid is zojuist een ongeluk gebeurd. Er staat zo'n 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Duitsland. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug nog 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Veel vertraging nu op de A15 van Europoort naar Gorkum. Bij Alblasserdam gebeurde ook zojuist een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. De vertraging is opgelopen tot bijna 3 kwartier. En de N325 tenslotte Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Bij de aansluiting met de A12 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
3: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle heeft zich kunnen handhaven in de vierde divisie. Zaterdag speelde het met 2-2 gelijk tegen VUK. Toen Capelle in de tweede helft op een 2-0 voorsprong kwam, dacht iedereen dat de overwinning wel binnen was. Binnen 5 minuten kwam VUK tegen de verhouding in terug in de wedstrijd. Het gelijkspel was ook door het verlies van Halsteren goed voor een nieuw seizoen in de vierde divisie voor VV Capelle. CVV Zwervers heeft zaterdag met 3-0 verloren bij Neptunus Schiebroek in Rotterdam. Met deze nederlaag is Zwervers op de 11e plek duidelijk in de gevarenzone terechtgekomen. Met nog 2 wedstrijden te gaan zal Zwervers volledig aan de bak moeten. Het gaat nog spelen tegen GSC ODS en daarna een uitwedstrijd bij kampioenskandidaat FC Binnenmaas. Misschien heeft u het zaterdag ergens gezien, de deelnemers aan de Hollandse IJsselrit. Zo'n 80 oldtimer auto's en 40 motoren deden mee aan die rit. Vanaf de grasdrogerij in Nieuwekerk aan den IJssel, via Langerak en Meerkerk door de polder, om uiteindelijk bij de hoofdweg in Nieuwekerk de rit af te sluiten. Daar werd bij een bouwbedrijf de 36e Hollandse IJsselrit nog even nabesproken onder het genot van een drankje en een hapje. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 11 mei. We gaan een koele en wisselvallige weerweek tegemoet. Vandaag is het wisselend bewolkt. Er valt een enkele bui, maar af en toe breekt ook de zon door. En staat een matige tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag maar zo'n 12 tot 13 graden. Komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen. En het koelt af naar een graad of 6. Morgen overdag, afgezien van een enkele lokale bui, blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Later op dinsdag en de nacht naar woensdag neemt de kans op enkele buien weer toe. Ook morgen waait er een matige tot krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting die koele lucht aanvoert. Het wordt maximaal 13 graden. Op woensdag en donderdag is de kans op een aantal buien groot. Het blijft een matige wind waaien uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 6. In de middag maximaal rond de 13 graden. Ook op vrijdag kan er een enkele bui vallen, maar dan breekt ook van tijd tot tijd de zon door. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het maximaal rond de 14 graden bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspit komt inmiddels goed op gang. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Born staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterlijst ook dicht en de vertraging een kwartier. Bij een half uur oponthoud heb je nog altijd op de A12 van Den Haag naar Arnhem. Tussen De Meer en Bunnik is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. A15 Europoort Gorkum bij Amsterdam. Ook een ongeluk, 2 rijstroken dicht, vertraging ruim 3 kwartier. En de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De linker rijstok is dicht, vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vannacht in Zwijndrecht 5 verdachten aangehouden na een eerdere ladingdiefstal. Bij een transportbedrijf in Roon was een aanhanger verdwenen en daarop stond een container vol tassen van het merk Michael Kors, ter waarde van 2,5 ton. Agenten zagen later die nacht diezelfde trailer openstaan in de omgeving van de Ringdijk in Zwijndrecht en enkele mannen stonden erbij. Zij zijn aangehouden. De verdachten komen onder meer uit Rotterdam en Vlissingen. De politie heeft een einde gemaakt aan de derde blokkeeractie op rij van Geef Tegengas in de Rotterdamse haven. De 20 actievoerders zijn opgepakt en weggevoerd. Vanochtend liepen zo'n 20 demonstranten de havenspoorlijn op bij de Vondelingenweg ter hoogte van Pernis. En ze ketenden zich aan elkaar vast uit protest tegen het doorvoeren van wapens naar het Midden-Oosten vanuit Rotterdam. De burgemeester besloot in de loop van de ochtend om de demonstratie niet langer toe te staan. Geef Tegengas sluit meer acties niet uit. Het is onacceptabel dat op een gevel van een Rotterdamse huisartsenpost een antisemitische videoclip was te zien, schrijft minister Hermans. In een brief laat Hermans aan de Tweede Kamer weten dat de vertoning afgelopen maart bij huisartsenpost Zuidplein niet kan. De video zorgt ervoor dat niet iedereen zich thuis voelt bij de huisartsenpost, zegt Hermans. En dat kan niet bij een medische post. In de video waren bombardementen op Israëlische burgers te zien op muziek van het nummer Boom Boom Tel Aviv. Justitie en de gemeente Rotterdam doen nog onderzoek naar de video. Een KLM-vlucht van Malaga naar Schiphol is afgelopen weekend later opgestegen naar onrust die ontstond vanwege een wifi-naam. Een passagier had zijn telefoon ingesteld als wifi-hotspot met de naam Alua Akbar, er is een bom aan boord. KLM schakelde meteen de Spaanse autoriteiten in en die lieten het vliegtuig ontruimen en controleren. Er bleek geen sprake van iets verdachts. Wie de hotspot had ingesteld, is niet meer te achterhalen. Het weer wisselend bewolkt, af en toe nog een bui. In de nacht is het weer droog. Het koelt vannacht af naar 7 graden. Morgen hebben we een dag met af en toe zon. In de middag meer bewolking, blijft wel droog. Morgen wordt het 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nu de vakantieperiodes voorbij zijn, is het weer een ouderwetse avondspits met in totaal inmiddels alweer 400 kilometer file. De meeste oponthoud zien we onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging ruim 3 kwartier. A2 Eindhoven richting Maastricht voor Born een kwartier oponthoud. A12 dan Den Haag richting Arnhem. Bij Bunnik is een ongeluk gebeurd. Ook hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging een half uur. A15 Europoort Gorkum bij Alblasserdam. 11 kilometer file rijden, althans voor Alblasserdam. De vertraging is opgelopen tot een uur. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Er gebeurt een ongeluk en er zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang. En tenslotte is het ook weer erg druk op de A325 van Nijmegen naar Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug. 6 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
5: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
4: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
7: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle heeft zich kunnen handhaven in de vierde divisie. Zaterdag speelde het met 2-2 gelijk tegen VUK. Toen Capelle in de tweede helft op een 2-0 voorsprong kwam, dacht iedereen dat de overwinning wel binnen was. Binnen 5 minuten kwam VUK tegen de verhouding in terug in de wedstrijd. Het gelijkspel was ook door het verlies van Halsteren goed voor een nieuw seizoen in de vierde divisie voor VV Capelle. CVV Zwervers heeft zaterdag met 3-0 verloren bij Neptunus Schiebroek in Rotterdam. Met deze nederlaag is Zwervers op de 11e plek duidelijk in de gevarenzone terechtgekomen. Met nog 2 wedstrijden te gaan zal Zwervers volledig aan de bak moeten. Het gaat nog spelen tegen GSC ODS en daarna een uitwedstrijd bij kampioenskandidaat FC Binnenmaas. Misschien heeft u het zaterdag ergens gezien, de deelnemers aan de Hollandse IJsselrit. Zo'n 80 oldtimer auto's en 40 motoren deden mee aan die rit. Vanaf de grasdrogerij in Nieuwekerk aan den IJssel, via Langerak en Meerkerk door de polder, om uiteindelijk bij de hoofdweg in Nieuwekerk de rit af te sluiten. Daar werd bij een bouwbedrijf de 36e Hollandse IJsselrit nog even nabesproken onder het genot van een drankje en een hapje. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 11 mei. We gaan een koele en wisselvallige weerweek tegemoet. Vandaag is het wisselend bewolkt, er valt een enkele bui, maar af en toe breekt ook de zon door. En staat een matige tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag maar zo'n 12 tot 13 graden. Komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen en het koelt af naar een graad of 6. Morgen overdag, afgezien van een enkele lokale bui, blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Later op dinsdag en de nacht naar woensdag neemt de kans op enkele buien weer toe. Ook morgen waait er een matige tot krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting die koele lucht aanvoert. Het wordt maximaal 13 graden. Op woensdag en donderdag is de kans op een aantal buien groot. Het blijft een matige wind waaien uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar een graad of 6. In de middag maximaal rond de 13 graden. Ook op vrijdag kan er een enkele bui vallen, maar dan breekt ook van tijd tot tijd de zon door. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het maximaal rond de 14 graden bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nu de vakantieperiode voorbij is, hebben we weer te maken met een normale avondspits. Hij is zelf wat drukker dan gebruikelijk op maandag. Vooral ongelukken zorgen voor veel vertraging. Zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Voorthuizen is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel 9 kilometer file met een half uur vertraging. De weg is ook weer vrij op de A12 van Den Haag naar Utrecht, want daar gebeurde bij Houten een ongeluk. Er staat ook hier nog 7 kilometer file met een half uur vertraging. Dan de A15, Europoort richting Gorkum. Tussen Rotterdam-Charloos en Alblasserdam 12 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Hier was een ongeluk en dat wordt eentonig, maar ook hier is de weg gelukkig weer vrij, maar zoals gezegd nog 3 kwartier oponthoud. De A28, Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek in slechte toestand. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging ruim een half uur. En het is extra druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug staat nog 7 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Net als het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht denkt ook het Spijkenisse Medisch Centrum aan nieuwbouw op de parkeerplaats. Het nieuwe ziekenhuis in Spijkenisse zou dan deels betaald kunnen worden door nieuwbouwwoningen neer te zetten op de huidige locatie. De grond is eigendom van het Spijkenisse ziekenhuis. Het huidige ziekenhuis is aan vernieuwing toe en verkleining. Het pand dateert van 1990, maar destijds zat er een volwaardig ziekenhuis in. Maar inmiddels is het Spijkenisse Medisch Centrum dat niet meer. Het kabinet komt binnen een paar weken met een voorstel voor vakbonden en werkgevers. Minister Veilbrief wil hen weer om tafel krijgen na een ultimatum van de vakbonden. Die eiste vanochtend dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Als dat niet voor het eind van de maand gebeurt, komen de acties, zeggen de bonden. Ze zijn niet te spreken over de bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Het kabinet zegt dat al die maatregelen nodig zijn om de uitkeringen betaalbaar te houden. Justitie beschuldigt de man die is opgepakt na de explosie bij het D66-kantoor in Den Haag van terrorisme. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft zelf nog geen verklaring afgelegd. Maar een explosie gericht tegen een kantoor van een politieke partij jaagt een deel van de bevolking angst aan, zegt justitie, en dus in sprake van terrorisme volgens het OM. De man blijft nog zeker 2 weken in de cel. Afgelopen donderdag waren er zo'n 30 mensen van de jongerenorganisatie van D66 in het pand in Den Haag, toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een einde gemaakt aan de derde blokkeeractie op rij van Geef Tegengas in de Rotterdamse haven. De 20 actievoerders zijn opgepakt en weggevoerd. Er liepen vanochtend zo'n 20 demonstranten de havenspoorlijn op bij de Vondelingenweg ter hoogte van Pernis. Ze ketenden zich vast uit protest tegen het doorvoeren van wapens naar het Midden-Oosten vanuit Rotterdam. Geef Tegengas sluit meer acties niet uit. Het weer is wisselend bewolkt. Af en toe kan er een bui vallen. Maar in de loop van de nacht wordt het overal droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon. In de middag neemt de bewolking toe, maar dan blijft het droog. Het wordt morgen 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer achter ons. Maar op een aantal plekken nog behoorlijk wat vertraging. Want er staat tenslotte ook nog ruim 300 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 4 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Een ongeluk op de A10 bij Amsterdam. Tussen Amsterdam de Baasjes en Amsterdam Oud-Zuid staat 3 kilometer file. Maar wel een kwartier op onthoud. Er zijn daar bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht. De A28 dan, Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is de linkerreis ook dicht. Er zitten daar gaten in het asfalt. En tenslotte valt op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer staat een auto met pech. Er staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle heeft zich kunnen handhaven in de vierde divisie. Zaterdag speelde het met 2-2 gelijk tegen VUK. Toen Capelle in de tweede helft op een 2-0 voorsprong kwam, dacht iedereen dat de overwinning wel binnen was. Binnen 5 minuten kwam VUK tegen de verhouding in terug in de wedstrijd. Het gelijkspel was ook door het verlies van Halsteren goed voor een nieuw seizoen in de vierde divisie voor VV Capelle. CVV Zwervers heeft zaterdag met 3-0 verloren bij Neptunus Schiebroek in Rotterdam. Met deze nederlaag is Zwervers op de 11e plek duidelijk in de gevarenzone terechtgekomen. Met nog 2 wedstrijden te gaan zal Zwervers volledig aan de bak moeten. Het gaat nog spelen tegen GSC ODS en daarna een uitwedstrijd bij kampioenskandidaat FC Binnenmaas. Misschien heeft u het zaterdag ergens gezien, de deelnemers aan de Hollandse IJsselrit. Zo'n 80 oldtimer auto's en 40 motoren deden mee aan die rit. Vanaf de grasdrogerij in Nieuwekerk aan den IJssel, via Langerak en Meerkerk door de polder, om uiteindelijk bij de hoofdweg in Nieuwekerk de rit af te sluiten. Daar werd bij een bouwbedrijf de 36e Hollandse IJsselrit nog even nabesproken onder het genot van een drankje en een hapje. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 11 mei. We gaan een koele en wisselvallige weerweek tegemoet. Vandaag is het wisselend bewolkt, er valt een enkele bui, maar af en toe breekt ook de zon door. En staat een matige tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag maar zo'n 12 tot 13 graden. Komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen en het koelt af naar een graad of 6. Morgen overdag, afgezien van een enkele lokale bui, blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Later op dinsdag en de nacht naar woensdag neemt de kans op enkele buien weer toe. Ook morgen waait er een matige tot krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting die koele lucht aanvoert. Het wordt maximaal 13 graden. Op woensdag en donderdag is de kans op een aantal buien groot. Het blijft een matige wind waaien uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 6. In de middag maximaal rond de 13 graden. Ook op vrijdag kan er een enkele bui vallen, maar dan breekt ook van tijd tot tijd de zon door. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het maximaal rond de 14 graden bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste dagelijkse files zijn aan het oplossen nu. In totaal nog zo'n 100 kilometer file. Een paar opvallende. Om te beginnen de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum, bij de werkzaamheden althans. Daar was al een deel van de weg afgesloten doordat er gaten in het asfalt zitten. Is ook een ongeluk gebeurd nu. Er staat 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A58 Breda richting Tilburg. Bij Olvenhout is de weg vrij na een ongeluk. Vertraging nog 10 minuten. De A59 dan Oost richting Den Bosch. Bij Rosmalen een ongeluk. De linkerrijstrook dicht, kost je bijna 20 minuten ook. En tenslotte is het nog altijd erg druk ook op de N325 van Nijmegen naar Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 staat 4 kilometer file en dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Net als het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht denkt ook het Spijkenisse Medisch Centrum aan nieuwbouw op de parkeerplaats. Het nieuwe ziekenhuis in Spijkenisse zou dan deels betaald kunnen worden door de nieuwbouwwoningen die moeten worden neergezet op de huidige locatie. De grond is eigendom van het Spijkenisse ziekenhuis zelf. Het huidige ziekenhuis is aan vernieuwing toe en verkleining. Het pand dateert van 1990. Destijds zat er een volwaardig ziekenhuis in, maar inmiddels is het Spijkenisse Medisch Centrum dat niet meer. Woonwagenbewoners in Dordrecht zijn boos op de gemeente. Die wil dat hun kamp verhuist naar Wielwijk. Op de huidige plek aan de Brandsbuistraat moet nieuwbouwwijk Maasterras verrijzen. De huidige bewoners zeggen dat met hen niet is overlegd. De gemeente had eerst 7 mogelijke plekken, maar uiteindelijk heeft de gemeente zelf de keuze gemaakt, zeggen de bewoners tegen RTV Dordrecht. Ze zijn naar de rechter gestapt. Het kabinet komt binnen een paar weken met een voorstel voor vakbonden en werkgevers. Minister Veilbrief wil hen weer om tafel krijgen na een ultimatum van de vakbonden. Die eisten vanochtend dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Als dat niet voor het eind van de maand gebeurt, komen de acties, zeggen de bonden. Ze zijn niet te spreken over de bezuiniging op de WW en de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Het kabinet zegt dat er maatregelen nodig zijn om de uitkeringen betaalbaar te houden. Er komen Europese sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De EU heeft dat besloten vanwege aanhoudende aanvallen op Palestijnen. Daarnaast komen er nieuwe strafmaatregelen tegen kopstukken van Hamas en tegen extreemrechtse groeperingen in Israël. De EU wil laten zien dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven, zegt EU-commissaris Kallas. De sancties lagen al langere tijd op tafel, maar Hongarije blokkeerde ze steeds. Nu daar een nieuwe premier is, is ook het Hongaarse veto verdwenen. Het weer, het is de komende tijd wisselend bewolkt. Af en toe kan er nog een bui vallen, maar in de nacht wordt het overal weer droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon, in de middag meer bewolking, maar het blijft wel droog. Morgen is 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is voorbij. Er staan nog een paar opvallende files. Om te beginnen de A12 Utrecht richting Duitsland. Bij Westervoort 4 kilometer en een kleine 10 minuten vertraging. Een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Ter hoogte van Zwolle Centrum is dat gebeurd. Daar was al een rijstrook afgesloten. Inmiddels zijn dat er 2. De vertraging is opgelopen tot 3 kwartier. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tenslotte valt ook nog op de N223 Delft richting Hoek van Holland. Voor Hoek van Holland 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
3: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
7: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

tijd als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond

nacht als hij droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, maar neem er een van mij dan. En drink voor ze, hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Ruud, fijn dat jij voor me gezongen hebt.
1: Tot de laatste noot.
0: Nou, echt. En loopzuiver. Ja, welkom, we zijn er weer.
1: Ja,
0: en er is een... Narda is in de studio.
2: Ja.
0: Die dacht dat Kletskoek begon.
2: Ja,
0: toch?
1: Hij was op tijd.
0: Ja, want vrijdag
1: is
0: het
1: op tijd. Zwaar op tijd.
0: Ja. Ja. Ja. Nou, welkom. Leuk dat jullie weer luisteren. Ja, maar volle tour in Nederlands. Ja, we gaan er maar weer een dol uurtje van maken.
1: Hey, we begonnen met Lange Frans en Theelau. Ja. Ja, ik vind het wel een beetje een bijzondere combinatie eigenlijk.
0: Ja.
1: Theelau als zanger van de scene algemeen bekend. En Lange Frans toch niet zo positief in het nieuws geweest de
0: ook met,
1: jaren.
0: Ook met die coronaperiode natuurlijk. Ja. Dat hij toch een beetje, hoe zeggen ze dat nou, van die woke-ideeën had of zo?
1: Ja,
0: hij werd een beetje verguisd.
1: Laten we zeggen dat hij de complottheorieën...
0: Ja, hij werd een beetje...
1: Maar tegenwoordig is weer helemaal hot and happening. Want op de social media is een nieuwe single I Surrender. Die loopt in de miljoenen hits.
0: Oh.
1: Dus Lange Frans is weer terug.
0: Hij is back in town again.
1: Back in town again.
0: Ja,
1: ja.
0: Nou ja, goed joh. Dat is in ieder geval goed om te horen. Ja, en ik kwam nog een aardige plaat van Theelau tegen. Ja, ik had hem nog niet eerder gehoord. De hemel valt. Uit 2015. En dat is eigenlijk kort voor zijn overlijden geweest. Dus toen kon je al, had natuurlijk ontzettend last van zijn stem. Maar ja, een bijzonder mens.
1: Ja, ja, ja. Hij heeft tot het einde is hij ook blijven optreden. Hè? Tot,
0: Ja.
1: We gaan door met Bart Peters. We gaan naar België. Dat doen we altijd, hè? Op maandagavond.
0: Ja, we hebben altijd wel voor onze Belgische luisteraars, want we weten dat ze dat waarderen, altijd wel een paar Belgische artiesten in de show zitten.
1: We gaan eerst maar even luisteren.
0: Ja.
1: Bart Peters met Brood vanmorgen.

0: maak je om je boterhammetjes 's ochtends bij op te peuken?
1: Nee, iemand met een bijna ontbijter, laat ik het dan zo
0: zeggen. Nou, ik zou je eerlijk zeggen dat ik pas lunch.
1: Ja, ja, ben je iemand die dat overslaat?
0: Ja, een paar koppen koffie en dat is het dan wel.
1: Ja. Ja, tegenwoordig ontbijt ik wel goed, moet ik zeggen. Ja. Toen ik nog jonger was, ging ik werken dus zonder...
0: Eergisteren was dat?
1: Ja, zeker. En in de middagpauze dan een paar boterhammen naar binnen. Ja. Maar geen ontbijt. Maar tegenwoordig heb ik wel een goed ontbijt.
0: Nou ja, het is ook niet verkeerd. Ook, hè. Ja. Die Bart die staat eind april... Of vanaf half april, 17, 19, 21 en 24 april in de Lotto Arena in Antwerpen.
1: Ja.
0: En ik moet je eerlijk zeggen, zo'n lekker viooltje ertussendoor. Ja, het klinkt toch allemaal heel lekker.
1: Heeft ook veel gedaan, hè, Bart Peters. Hè? Ja. Al een multi-talent, moet mij maar zeggen. Dan.
0: Zeker. Ja. Ook met de tijd met de radio's, hè?
1: Ja, ik zat net te denken, weten dat bandje ook weer waar die was de radio. Ja. Heel goed, Oscar. Ja. Ja, ja. En hij zit nu in de jury met het programma Lift You Up. En ik denk dat dat een vergelijkbaar programma is met de headliner. Ja. Waar wij hier zijn. Dat is ook dat podium omhoog gaat.
0: Ja,
1: dat is dat bij de headliner.
0: Ja, dat is met de headliner. Nou, daar komen, we straks nog wel even
1: komen op terug. Okay.
0: Maar vind jij dat even over... ik vind dat niet in de headlines. Ik vind het ongemakkelijk een beetje kijken. Ik vind het niet zo heel tot de verbeelding spreken.
1: Ik zal eens eerlijk zeggen, ik heb het nog niet gezien.
0: Nou, ik heb 1 aflevering gezien. Zegt dat genoeg?
1: Ja, dat zegt al genoeg voor ons.
0: Ja. Hey, we gaan naar Bram Vermeulen.
1: Het is een wedstrijd en Bram Vermeulen heeft daar een mooi lied over gemaakt. De wedstrijd.

0: bijvoorbeeld Bram Vermeulen, hè?
1: Ja, dat was van Nederlands Hoop en Bange Dagen.
0: Ja, dat waren nog eens, hè?
1: Dat waren goede
0: van Spijk zat in het nauw van Calais.
1: Dat was echt, ja, was Human van de bovenste.
0: Dat kan je wel zeggen, ja. Die maakte er ook echt een vertoning van, inderdaad.
1: Leuk.
0: Ja, we hadden het er net al een beetje over de headliner, die show.
1: Ik kies een beetje voor, hè?
0: Ik heb ze niet gezien in die show, maar ik kwam die plaat tegen in... Wat is het ook weer? De oranje top
1: 20 ja, daar staat
0: of de top 30?
1: Dat,
0: ja, want ik denk, ik moet me wel even goed oriënteren.
1: Ja, ja. Of want Radio NL zou ook kunnen.
0: Ja, precies. Nee, maar daar staat hij inderdaad in. En het is een beetje normale muziek, hè?
1: Ja, maar het was niet de eerste talentshow waar... Weet ze, Jorieke Sterken aan deelnam. Ze heeft ook aan de House of Talent in 2018 gedaan. Dat was een SBS6-programma.
0: Okay.
1: En aan de Voice of Holland in 2020. Dus mevrouw heeft wel ervaring.
0: Ze heeft inderdaad veel ervaring, ja.
1: Talentshows.
0: Nou.
1: Heb je ze gezien in de headline? Je had maar één aflevering.
0: Nee, volgens mij zat ze daar niet. En toen heb ik ook half zitten kijken hoe ik moet
1: kijken. Oké, nou dan gaan we maar gewoon naar de vette boeren.
0: Zo is het, de vette boeren, ja.

0: beetje rocken.
1: Rock van Marieke Sterke.
0: Hoort erbij.
1: Ja, het nummer is trouwens geen echt eigen nummer. Tekst wel, maar het nummer is een Oostenrijkse slagerzangeres Melissa Naschenweng. Mm-hmm. En Ishtee of Berghaumbaum of zoiets. Ik hou van boerenjongens, betekent het.
0: En ja, daar is dat boerenjongens of is dat...
1: Die kun je innemen.
0: Ja, dat was vroeger geliefd op de verjaardagen. Maar
1: mijn moeder dronk dat met oud en nieuw.
0: Ja, zo zie je maar.
1: Ja, dat zijn die rozijnen op alcohol.
0: En dat laat je lang staan dan.
1: Suiker, dat hakt erin hoor.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, waren we nog maar 50 jaar?
1: Ja, Herman Brood en Henny Vrienden. En nummer eigenlijk oorspronkelijk 32 jaar, maar ter

0: ter ere van het 50ste verjaardag van Herman Brood is het omgedoopt.
1: Ja, want ik wou eigenlijk zeggen, wie is er nou 50 geworden?
0: Maar... Ja, Herman Brood was toen 50. En ze hebben er een reggae-jasje omheen gevouwen, zeg maar. En ik wil nog even zeggen, 22 maart... Herman Brood is natuurlijk niet meer onder ons. Maar de Wild Romance is natuurlijk wel nog steeds op tournee. En 22 maart staat Wild Romance in Kapslok.
1: Oh.
0: En daar zijn nog...

0: Just for
1: met het reggae soundje.
2: Ja, zeker.
1: Lekker. Doe maar samen met, ja. Of Henny Vrienden zeg maar, samen met Herman Brood. En we gaan wel iets anders draaien nu. Hè?
2: Ja, of je dat gevoel ook kent.
1: Ken je dat gevoel?
2: Ja.
1: Suzanne en Freek, ze zijn net terug van 3 maanden wereldreis.
2: Ja, ja, maar ja, goed, moet je luisteren, als je zo hard hebt gewerkt, heb je best ook een paar maanden weg ook.
1: Ja, hebben ze hard gewerkt, ja.
2: Nou ja, ze hebben toch
1: hebben veel hits gehad.
2: Ze hebben regelmatig hits gehad. Ik moet je ook eerlijk zeggen, dat heb ik ook niet zo bijgehouden hoor. Maar ik zat wel even te kijken, want ze staan hier natuurlijk weer mee in de... Jawel, de oranje top.
1: Hebben we hem weer?
2: Ja, hebben we hem weer. En dat is echt de laatste keer dan. Maar op zich hartstikke leuk natuurlijk. Ja. Maar ja, weet je, jij houdt ook van een feestje.
1: Ik hou wel van een
2: feestje. En als jij Suzanne en Freek bij jou in de huiskamer wil hebben met live band... dan staat hij ineens nee te schudden. Ja, dat begrijp ik dan weer niet.
1: Nee.
2: Maar stel dat je ze wil hebben.
1: Ja.
2: Wat denk je?
1: Wat dat gaat kosten?
2: Kan dat kosten?
1: Ik gok op 4.000.
2: Heb je er wel? Met band, hè? Nee, met band, hè?
1: Oh, hoe gaat het prijs nog omhoog? Dan gaan we richting de 10, denk ik.
2: Volgens mij kan het nog wel ruim verdrievoudig, hè? En dan is dat exclusief Buma toeslagen en ook exclusief BTW. Dus wat dat betreft kan je nog even doorsparen.
1: Oké. Nou dan...
2: Maar jij blijft toch sowieso sparen. Dus Suzanne en Freek...
1: Kies ik voor de Wild Romance. Wordt nog gezellig ook.
2: Ja.
1: Ken je dat gevoel?
2: Ja.

0: Nou, zeg het.
1: Nou ja, dat gevoel ken ik wel. Maar ik vind het wel een beetje gevoelig om daarover te praten.
0: Ja, dat moeten we niet op zender doen, denk ik.
1: Nee. Dat
0: doen we zo meteen.
1: Nee, weet je wat? Ik heb wel een beetje het gevoel, je wordt ouder, papa.
0: Ja,
1: dat wel.
0: Ja, nou, precies.
1: Dat heb ik wel heel sterk.
0: Zullen we even luisteren dan?
1: Ja.

0: iemand die 84 is, moet je wachten tot de laatste paukslag. Hè?
1: Nou, het is echt de oude rocker. Hè,
0: ja, die, maar hij treedt nog wel op. Of ja, hij echt doet, weet ik niet. Maar hij is nog tot optreden bereid. Hè?
1: Ja, en heet het? Ik las ook dat mijn blonde seksmachine Angeline, heette dat nummer. Hè, ja. Is door de feestduo de Lawine Boys de top 40 ingeduwd weer. Dus in een nieuw jasje. Dat, dus daar vangt je ook weer poen mee.
0: Ja.
1: En het gevoel, dit gevoel herkennen wij wel. Hè,
0: zou dat, die dat echt
1: wordt ouder. Ik weet het niet. Ik weet het niet.
0: Nee, of...
1: Ik weet niet of je in Nederland ook zo heel rijk kunt worden.
0: Ik heb geen flauw idee. Ik heb geen flauw idee.
1: Naar de platenmaatschappij gegaan zijn. Hij zat daar bij Pierre Cartner volgens mij, toch?
0: Ja, maar ik denk dat hij toch zelf ook nog als producer opgetreden heeft.
1: Ja, heeft hij ook.
0: Dus,
1: ja,
0: wat dat betreft, ik denk niet dat je echt meelij met hem hoeft te hebben, hoor. Nee, dat geloof ik niet.
1: Gaan we niet zeker op doen.
0: Hé, we gaan naar... ja, ik ben altijd die naam kwijt. Ik weet het niet meer.
1: Twee Leuk.
0: Ja, of de hele klus. Welk programma zitten we eigenlijk? Oh nee, dit is vandaag Volle Toeren Nederlands.
1: Dit is Nederlands.
0: Ja.
1: Dit is alle twee Nederlands, toch?
0: Ja. Hey, we gaan even terug naar 2020. Kijk jij wel eens naar Vandaag Insight? Eerlijk bekennen.
1: Laatste jaar niet meer.
0: Nee, oké. Okay. Nou goed, maar je hebt vast wel eens gezien.
1: Ik heb, toen het over voetbal ging, keek ik iedere week twee keer.
0: Maar het is echt een beetje, van begin tot beetje uitgedijd en het is niet alleen voetbal. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Nee, je had daar een fragment in van Willem-Alexander. Waarin die toen bij zijn eerste staatsbezoek in 2020 op deze dag in Indonesië zijn excuus gaf voor het feit over aan de regeringen van Indonesië en de onderdanen wegens wandaden van het Nederlandse leger tijdens de politionele acties. Nou, dat fragment is al heel veel voorgekomen en dat zullen we hier niet herhalen. Maar hij kwam in aanvang niet echt lekker uit zijn woorden. Nou, als het dan over sorry gaat, toen dacht ik van nou, daar moeten we dan maar wat bij zoeken. Dat is een plaat van André Hazes en Lisa Boré. Uh-huh. Heb ik eigenlijk eerlijk gezegd nog nooit eerder gehoord, die plaat. Totdat ik hem zat te luisteren. En ik kwam de stemmingmakers, wie kent ze niet, Huub?
1: Ja, ja.
0: Ja?
1: Ik ken ze
0: niet. Ik zal het nooit meer doen. Ik denk, nou, dat is toch ook een beetje sorry.
1: Dat beloof ik.
0: Dus dat is dan de hele klus, CQ.
1: Sorry, ik zal dat nooit meer
0: doen. Twee leuk.

0: stemming zat erin, hè?
1: Ik zal het nooit
0: Polonaise doen. In de studio.
1: Ja, zo is dat. Zo is
0: en
1: dat.
0: En nou daarop.
1: Ja, we hadden het net over de volgende plaat.
0: Ja, maar waar de stemming ook goed in zat. Want,
1: ja, zeker. Nee. Ja. En ik denk van, nou weet je, hoe kom je op die artiest? Maar toen zat er een heel verhaal achter u.
0: Ja, Hugo Matthijssen met de nummer Blankenbergen. En Blankenbergen gaat bij mij een lampje branden. Mijn allereerste vakantie, eigenlijk mijn allereerste vakantie ooit. Want mijn ouders gingen nooit op vakantie. Dus ik ben voor het eerst vakantie gegaan met een aantal vrienden. Was 16, 17 met de brommer. Met zo'n poeg, met zo'n hoogstuur.
1: Ja, ja, ja.
0: Met zo'n kattenstaart erachterop. Een zwart gespoten helm. Ja. Naar België, naar Blankenbergen. En zijn we 2 weken hebben we daar gekampeerd. En gouden tijd.
1: Hey, hoe lang heb je erover gedaan op de brommer dan? Want ik weet wel, ik moest een keer naar Utrecht.
0: Ja.
1: Nou, dat was al een halve dag.
0: Ja, ja, dat is heel lang geleden, Oscar.
1: Ja, ja.
0: Maar ik weet nog wel, toen we terugkwamen, toen mijn koppakkeling sneuvelde onderweg. Dus ik ging niet harder meer als 10, 15 kilometer. Dus de laatste kilometer heb ik heel lang over gedaan. Maar het was het meer als waard. Blankenbergen.
1: Ja, je kan er nog steeds met een glimlach op je lippen aan terugdenken.
0: Absoluut.
1: Ja.

0: Nou, ja. Het vatte de 2 weken vakantie wel aardig samen, denk ik.
1: Ja, nee, zeker.
0: Qua sfeer.
1: Een beetje rocken, hè?
0: Toch? Ja, absoluut.
1: Zeker. Ja.
0: Ja.
1: We gaan naar later.
0: Ja.
1: En wat is later? Ook Herman van Veen, hè? 80
0: Herman
1: jaar.
0: Herman van Veen, ja.
1: Treedt op in het Amsterdamse.
0: Ja.
1: En met zijn 80 jaar.
0: Aanstaande vrijdag 14 maart bij Omroep Max om 5 voor half 11 NPO 1. De eerste aflevering uit de 3-delige documentaire Herman van Veen, 80 jaar.
1: Dat
0: wij gaan luisteren naar het nummer. Later.

0: niemand komt het te weten. Maar ja, we moeten toch zeggen dat het er bijna op zit, Huub.
1: Ja, het is zover, hè?
0: Ja, toch?
1: Het zit er weer,
0: ja. Ik bedoel, het was
1: voorbij.
0: We hadden weer een leuk assortiment.
1: Was zeer gevarieerd.
0: Ja, zo is dat. Nou,
1: dat zeggen we zelf. Hè. Ik hoop
0: bedankt
1: dat
0: voor de volle Tourist Nederland.
1: Ja.
0: Het was gezellig, maar we gaan lekker door op de woensdag.
1: Wij zien elkaar weer aan.
0: Gezellig. Leuk. Leuk.
2: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
3: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Net als het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht denkt ook het Spijkenisse Medisch Centrum aan nieuwbouw op de parkeerplaats. Het nieuwe ziekenhuis in Spijkenisse zou dan deels betaald kunnen worden door de nieuwbouwwoningen die moeten worden neergezet op de huidige locatie. De grond is eigendom van het Spijkenisse ziekenhuis zelf. Het huidige ziekenhuis is aan vernieuwing toe en verkleining. Het pand dateert van 1990. Destijds zat er een volwaardig ziekenhuis in, maar inmiddels is het Spijkenisse Medisch Centrum dat niet meer. Woonwagenbewoners in Dordrecht zijn boos op de gemeente. Die wil dat hun kamp verhuist naar Wielwijk. Op de huidige plek aan de Brandsbuistraat moet nieuwbouwwijk Maasterras verrijzen. De huidige bewoners zeggen dat met hen niet is overlegd. De gemeente had eerst 7 mogelijke plekken, maar uiteindelijk heeft de gemeente zelf de keuze gemaakt, zeggen de bewoners tegen RTV Dordrecht. Ze zijn naar de rechter gestapt. Het kabinet komt binnen een paar weken met een voorstel voor vakbonden en werkgevers. Minister Veilbrief wil hen weer om tafel krijgen na een ultimatum van de vakbonden. Die eisten vanochtend dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Als dat niet voor het eind van de maand gebeurt, komen de acties, zeggen de bonden. Ze zijn niet te spreken over de bezuiniging op de WW en de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Het kabinet zegt dat er maatregelen nodig zijn om de uitkeringen betaalbaar te houden. Er komen Europese sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De EU heeft dat besloten vanwege aanhoudende aanvallen op Palestijnen. Daarnaast komen er nieuwe strafmaatregelen tegen kopstukken van Hamas en tegen extreemrechtse groeperingen in Israël. De EU wil laten zien dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven, zegt EU-commissaris Kallas. De sancties lagen langere tijd op tafel, maar Hongarije blokkeerde ze steeds. Nu daar een nieuwe premier is, is ook het Hongaarse veto verdwenen. Het weer, het is de komende tijd wisselend bewolkt. Af en toe kan er nog een bui vallen, maar in de nacht wordt het overal weer droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon, in de middag meer bewolking, maar het blijft wel droog. Morgen is 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
6: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
5: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
7: De gezelligste van de regio.
5: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: Een hele goede avond. Leuk je weer luistert naar IJsselnieuws. Het enige radioprogramma met nieuws en actualiteiten uit je eigen omgeving. We begonnen vanavond de uitzending met Over You. Een soulvol nummer van de Amerikaanse muzikant Aaron Fraser. Uitgebracht in 2020 als tweede single van zijn debuutalbum Introducing... Het album werd geproduceerd door Dan Auerbach. En Dan Auerbach is van de Black Keys. En die ken je misschien nog wel van de hit Gold on the Ceiling. Ook alweer uit 2011. We hebben vanavond de volgende gasten in de studio. Zometeen gaat Rob Nieuwveld in gesprek met de voorzitter van het WOP in Scholevaar, Simon Baars. Dan zo rond 8:30 hebben we Ilko de Bruin van IJsselsport in de uitzending. Hij zal ons dan bijpraten over de gebeurtenissen op de sportvelden uit de regio. En om ongeveer 8:50 gaat Vanessa King in gesprek met Lianne Schumacher. En zij is een nieuw gezicht in de gemeenteraad in de gemeente Zuidplas. En dit doet zij voor de ChristenUnie SGP. En tussendoor natuurlijk gewoon weer lekkere muziek.
1: De gezelligste van de regio. Radio Kapelle.
0: De eerste gast van vanavond is Simon Baars, voorzitter van het WOP in Scholevaar. Nog steeds de grootste wijk van Kapelle. En met hem nemen we door wat er speelt in de wijk Scholevaar. Er is veel aandacht voor Newtown aanpak. Er zijn bijvoorbeeld verplaatsbare bomen. En er komt veel nieuwbouw rond het station. Rob Nieuveld praat erover met Simon Baars.
2: Dat eigenlijk. Oké, we gaan praten. Ja, van harte welkom Simon. Vandaag in IJsselnieuws. Je bent de voorzitter van het WOP in Scholevaar, de grootste wijk van Kapelle aan den IJssel. Momenteel nog in ieder geval. En dat zal nog wel even zo zijn. We gaan het over een paar onderwerpen hebben. Want Scholevaar is behoorlijk in beweging. Vanwege verschillende ontwikkelingen in de wijk die spelen. Of die nog gaan spelen. Je bent de voorzitter van het WOP. Er zijn WOP-vergaderingen. Wat is het meest besproken onderwerp tijdens de WOP-vergadering?
3: Nou, er zijn diverse onderwerpen worden er wel besproken. Maar er zijn toch wel onder andere de zorgen die er toch al zijn rondom bepaalde ontwikkelingen in de wijk, die iedere keer toch wel terugkomen op de agenda. En ja, dingen die daar toch wel een prominente rol bij spelen. Dat is onder andere de situatie rondom het Mariaal Danaalswerf en de situatie rondom het station, de ontwikkelingen die daar plaats gaan vinden.
2: Als we het hebben over het Mariaal Danaalswerf, hebben we het dan over de supermarkt en het buurtcentrum? Nou, je zegt supermarkt, maar dit is het natuurlijk niet.
3: Nee, het is juist de vraag van wat er in die supermarkt gaat komen, wat de nieuwe functie gaat worden. Dat is onduidelijk. Er zoomen wel allerlei dingen zoomen daar rond. Waar de mensen die daar in de buurt wonen toch een soort van onrustig van worden. En ik denk dat vooral een stukje onduidelijkheid daarin dat een punt is. Mensen vooral behoefte hebben aan duidelijkheid van wat er gaat gebeuren.
2: En is dan de rol van het WOP niet om die duidelijkheid te bieden op een of andere manier?
3: Nee, wij kunnen niet zoveel bieden hierin. Wij zijn afhankelijk van de ontwikkelingen van misschien nog niet eens zelfs de gemeente, want het pand is verkocht. Er is een nieuwe eigenaar en die heeft zijn ideeën, die heeft zijn plannen met het pand. En daar is heel weinig sturing op mogelijk, ook vanuit de gemeente. Omdat het, zoals wij begrepen hebben, het bestemmingsplan eigenlijk overal zo'n beetje ruimte voor biedt. En juist die niet beperking, dat niet beperkt zijn. Dat is een vaak voor de mensen van ja, dan dat ja, wat gaat er komen? Wat staat ons te wachten?
2: Er zou een soort, zoals ik beluisterd heb in de wijk, zou er een soort weerstand zijn tegen de plannen van die ondernemer om daar te gaan starten met, hoe zeg je dat, mensen met een beperking die daar al dan niet alleen werken, maar misschien ook verblijven?
3: Klopt. Dat zijn geruchten, dat zijn verhalen die rondgaan. Er gaat zelfs rond dat er vergunningen voor aangevraagd zijn. Ik ben heel benieuwd, ik heb ze niet gezien. Ik ben heel benieuwd hoe je in dit pand, wat eigenlijk maar één voorgevel heeft en verder is geen enkele lichtinval, hoe je daar serieuze bewoning in zou kunnen gaan maken.
2: Maar was het niet zo dat een stuk winkel werd en dan een stukje bewoning voor een paar mensen die daar dan blijven?
3: Je zegt het. Het is mij niet bekend. Voor mij is er nog geen vastomlijnde plannen. En het is, wat ik net zei, er zijn heel veel geruchten. En ik denk dat er vooral heel veel behoefte is aan duidelijkheid.
2: Ja, Het is wel jammer, hè? Want jij weet dat natuurlijk ook als golfaarbewoner. Dat die locatie al heel veel jaren besproken wordt, steeds weer als er wat verandert. Hè? De supermarktfunctie is eigenlijk heel goed. Maar blijkbaar is dat lastig vol te houden. Vanwege onder andere, ik noem maar even wat, parkeerproblemen om daar met een auto boodschappen op te halen die je kunt vervoeren. Dat is het een beetje, hè?
3: Ja, klopt. En dat krijg je ook wel terug vanuit de wijk, vanuit de mensen die daar in de omgeving wonen. Vooral ouderen en mensen die wat minder ter been zijn. Die nu heel erg tegen de problemen aanlopen dat die supermarkt daar weg is. En ze helemaal naar de school voor toe moeten gaan lopen. Of naar andere plekken om hun dagelijkse boodschappen te doen. Dus die supermarkt die voldeed er echt aan. Voldeed echt aan een behoefte daar op die plek. Het is gewoon heel jammer dat die weg is.
2: Ja. Zo. Goed, dan schuiven we op naar de overkant. Daar zit dat buurcentrum.
3: Ja.
2: En daar zitten behoorlijk veel activiteiten in. Ik heb het idee dat die meer activiteiten hebben sinds een pakweg half jaar dan lange tijd daarvoor.
3: Ja, ik ken de statistieken niet. Ik weet dat er heel veel gebruik gemaakt wordt van dat buurtcentrum. En ik denk dat het in die omgeving een heel duidelijke functie heeft. En ik zou het zelf erg jammer vinden als die functie ook opgeheven zou worden. Want dat betekent dat heel dat Maria Delens even gewoon eigenlijk een soort van dead-end street gaat worden. Er gebeurt dus echt helemaal niks meer. En dat is sociaal gezien wat mij betreft heel erg ongewenst.
2: Ik denk het ook. Maar het komt waarschijnlijk omdat vanuit de gemeenteraad in de tijd van de bezuinigingen of ombuigingen, hoe je het wil noemen, dit op de agenda is gezet. En eigenlijk vanuit de raad het idee is gekomen om kostenbesparend te werken. En dat zou inhouden dat de functie van het buurtcentrum verdwijnt of op een andere manier wordt voortgezet.
3: Ja, dat is één kant, denk ik, ook één verhaal. Het verhaal is ook van dat het buurtcentrum nodig is als overloop, als opvang van bijvoorbeeld het Huis van de Wijk en de andere functionaliteiten, faciliteiten die er rondom het station zitten. En dat is, het is natuurlijk, je hebt een beperkt aantal gebouwen, locaties in Scholevaar waar je onder andere een Huis van de Wijk, een wijkwinkel en alles wat daar in dat gebouw zit, zou kunnen herhuisvesten. Terwijl het wel de bedoeling is dat hij bij de herontwikkeling van het stationsgebied gaat dat gebouw wel verdwijnen.
2: Ja, dat is dus het plaatje wat voor ligt. Ja. Ook al heb je het dan over een aantal jaren, hè?
3: Ja.
2: Maar dan nog?
3: Ja, het is wel een vooruitzicht. En regeren is vooruitzien, zeggen ze. Dus ik kan me wel voorstellen dat ze hier vooruitzien stappen moeten gaan nemen. Ik maak me alleen wel zorgen om de snelheid van de ontwikkeling rondom het stationsgebied. En want er spelen ook landelijk niveau bepaalde dingen die daar beperkende factoren zijn.
2: Wat denk je dat... laat ik het anders vragen. Hoe zijn de ontwikkelingen? Je noemt het stationsgebied, laten we daar naartoe gaan. Wat zijn de huidige ontwikkelingen die een grote rol spelen bij bewoners rond dat stationsgebied? Waar maken ze zich zorgen om?
3: Ja, Capelle heeft de ambitie om, ik geloof iets van 30.000 woningen erbij te bouwen in Capelle. Dat is best wel een behoorlijk aantal. En een deel daarvan moet ook rondom het station in Scholevaar gerealiseerd worden. En daar staan dus... Dat is, aan allerlei kanten is dat ook gecommuniceerd. Er staan nu een aantal woontorens en woongebouwen staan daar nu op de planning. En ja, mensen maken zich zorgen om bereikbaarheid, parkeerdruk, bezonning. Hè, wat betekent een zo hoog gebouw voor de zon in mijn achtertuin? Dat soort vragen.
2: Klopt het dat er... Ik hoorde van een bewoner waarvan ik dacht dat hij redelijk op de hoogte was wat er gebeurde in de wijk. Die verrast was eigenlijk door de komst van twee torens van 70 meter.
3: Ja, dat kan. Ik heb wat ik net zei. Volgens mij is het redelijk breed ook bekend gemaakt. En er zijn informatiemomenten zijn er geweest vanuit de gemeente ook. Ik zal nog geen inspraak noemen, maar wel meer van ja, waar de gemeente informatie ophaalde van mensen die daar in de omgeving wonen en die er betrokken zijn. Van nou, wat zijn jullie wensen? Waar moeten we aan denken? We hebben hier een paar opties. Wat zou jullie voorkeur zijn en waarom? En dus ik heb wel de indruk dat de gemeente tot nu toe geluisterd heeft naar de mensen die daar aanwezig waren en ook aanwezig wilden zijn. En ik heb nooit begrepen dat daar een beperking was van dat bepaalde mensen wel of niet mochten komen.
2: Nou ja, kun je ons nog even voorhouden wat volgens jou, ook vanuit jouw rol voor het WOP, de situatie wordt rond het station qua hoogbouw?
3: Het is inderdaad de bedoeling dat op de plek waar nu het Huis van de Wijk staat, dat daar een woontoren van ongeveer 70 meter hoog gerealiseerd zou worden. En of dat die 70 meter wordt, dat is iets wat in de gebiedsvisie of gebiedspaspoort, ik weet niet precies hoe het heet, dat vastgelegd is van de maximale bouwhoogte is. En een vergelijkbare toren zou aan de andere kant van van de ingang van het winkelcentrum kunnen komen. En voor de rest zijn er nog een aantal op diverse plekken. Worden een soort van verdichting worden er woongebouwen worden er neergezet. Ik ben even kwijt hoeveel er precies zijn. Dat,
2: maar die communicatie is er dus duidelijk wel geweest. Is ja, dat,
3: ik heb zelf bij een stuk of vijf van die middagen of avonden gezeten.
2: Ja. Nou, die indruk had ik ook. Wat mij wel is opgevallen is, toen ik het wel eens met een aantal bewoners besprak in Scholevaar, dat men nou niet echt zich druk maakte om die nieuwbouw en ook de hoogte niet.
3: Nee, ik denk dat de mensen bereid zijn om kritisch mee te denken. Wel kritisch. En, maar op zich, wat ik nu. En natuurlijk, er zijn altijd kritische en ook al negatief kritische opmerkingen worden er gemaakt. Maar ik vond het is tot op heden de informatie in momenten die ik bijgewoond heb, waren er zeker geen hele, nou ja, negatieve en bezwaren en dergelijke. Het was meer, ja, wij hebben zorgen. En neem die zorgen serieus.
2: Er is ook aardig geparticipeerd, hè, in die avond of middagen, wat het was.
3: Officieel is het nog geen participatie. Het is meer het ophalen van informatie en het betrekken van mensen. Participatie, die gaat nog komen op basis van de stukken die volgens mij nu vanavond besproken worden in de raadscommissie. En die binnenkort in de raad vastgesteld worden. Concept, gebiedspaspoort, gebiedsvisie is in april vastgesteld, concept daarvan, en dat wordt nu besproken. En ik denk dat het daarna ter participatie wordt, voor participatie openbaar komt.
2: Goed, hoe is het met de veiligheid in het Schollebos? Dat grenst toch voornamelijk aan jouw wijk?
3: Ja, dat hoort zelfs bij mijn wijk. Dat hoort zelfs bij Schollevaart. Ja. Dus dat is. Op dit moment horen we er heel weinig van. Er zijn bankjes in de fik gestoken en dat is natuurlijk laakbaar. Echt heel triest dat mensen zich daartoe verlagen, zou ik bijna zeggen. En ik heb bijvoorbeeld vanmiddag las ik dat die bankjes wat later geleverd worden. Maar ik behoor op dit moment, is het wat mij betreft stil om een aantal dingen wat die vorig jaar speelden.
2: Laten we hopen dat dat zo blijft in ieder geval. Want daar is toch wel heel veel aandacht aan besteed. Ook vanuit de gemeenteraad onder andere. Hoe kunnen we dat veiliger maken voor mensen die daar doorheen lopen, fietsen, wat dan ook. Ja. Oké, goed. Het laatste dingetje is het mooie bos op poten. Wat bij jullie geïnstalleerd is.
3: Ja,

0: gegeven wordt dan alleen die boombakken. Ik denk dat het een aantrekkelijke plek is. Ik vind het echt een ontzettend leuk initiatief.
1: Ja.
0: Alleen, ik heb nu het gevoel dat het een beetje stilstaat. En ik zie er ook, ik loop er regelmatig langs en doorheen. Ik zie er eigenlijk nooit iemand die daar ook blijft hangen om daar anderen te ontmoeten of zo. Dat is,
1: het is nog niet af.
0: Het is nog niet af. En het is de eerste plek. Dus ik denk ook dat het een leerplek is. Dus laten we er wat van leren.
1: Goed. Is er nog een ander ding wat speelt waar we het niet over gehad hebben?
0: Nou, zorgen wil ik niet zeggen. Maar wat ik wel hoop, is dat de gemeente in alle coalitieonderhandelingen en dergelijke ook een beetje rekening mee houdt dat de grootste wijk van school van Capelle in de vorige bestuursperiode 4 verschillende wijkwethouders gehad heeft. En ik hoop echt dat we nu een stukje continuïteit krijgen en dat een top met een naam te noemen, Cor Schaatsbergen, kan gaan als wijkwethouder van Schollevaan. Want dat zou de continuïteit alleen maar ten goede komen. En
1: hoe belangrijk is zo'n rol van een wijkwethouder? Blijkbaar hecht jij daar veel waarde aan.
0: Ik hecht daar waarde aan, klopt ja. En dit gewoon als communicatie, als iemand die de wijk kent en vanuit de wijk benaderbaar is in de richting van het bestuur, vind ik een wijkwethouder best een hele centrale figuur. Dus iemand die bekend is, ook bij ons als WOP, en die gewoon aanspreekbaar is. Ik vind dat belangrijk. En als daar vorige keer een vorige raadsperiode 4 verschillende wijkwethouders in 4 jaar daar die functie hebben, ja, dat is niet goed voor de continuïteit. En dat merk je ook.
1: Nou ja, er wordt gewerkt aan een college.
0: Ik ben benieuwd.
1: Cor Schaatsbergen is beschikbaar. Moet natuurlijk ook nog maar blijken of dat ingevuld wordt en of hij dan ook die rol krijgt. Maar de kans is groot. En,
0: bij deze de oproep dan zou ik bijna zeggen.
1: Nou ja, je weet nooit hoe. Het was natuurlijk allemaal omstandigheden in dat college met leefbaar wethouders. Ja. Ik denk niet dat dat normaal zo geweest was. Maar,
0: nee, alle begrip daar ook voor hoor. Het zijn allemaal omstandigheden die niemand heeft gewenst.
1: Nee, maar
0: het is voor de wijk vervelend.
1: Normaliter zou het zo zijn dat je 4 jaar weer een nieuwe krijgt. En de kans is ook al aanwezig dat weer Cor Schaatsbergen wordt. Zijn eigen wijk daar niet vooruit. Dat is ook maar makkelijk.
0: Dat, zeker.
1: Simon Baars, het was weer goed om even een aantal dingen aan te stippen. Want bijvoorbeeld dat bosse poten pakken we op. En ook de situatie rond het Maria de Neelserf is waard om verder te onderzoeken. Dank dat je hier was.
0: Graag gedaan.
1: Als voorzitter van het WOP in Schollevaart. Dank je wel, Simon.
0: Graag gedaan.

Shipbuilding hoorde je Robert Wyatt. Origineel geschreven door Elvis Costello, die het zelf ook gebracht heeft. Maar deze versie wordt over het algemeen toch als de mooiste ervaren. En soms is een cover mooier dan het origineel. Daarvoor hoorde je Rob Nieuwveld in gesprek met Simon Baas, voorzitter van het WOP Scholevaar. Onder andere over de Newtown aanpak en de bouwplannen in de wijk Scholevaar. En er even terug te komen op shipbuilding. Het nummer speelt, gaat eigenlijk over de Falklandoorlogen. Die Engeland toen met in de tijd met Argentinië uitvocht. Ter gevolge van die oorlog moesten er heel veel schepen gebouwd worden. En daardoor zijn bepaalde streken in Engeland weer economisch vooruit gegaan. Een beetje ironisch. Dus daar is veel geld verdiend. Terwijl aan de andere kant van de wereld de mensen hun leven lieten. En dat kun je eigenlijk weer zo plakken op de huidige tijd, waarin dus de oorlogsindustrie op volle toeren gaat draaien en aan de andere kant van de wereld dus slachtoffers vallen. Het is een beetje slecht nieuws eigenlijk. We gaan nog een nummertje draaien. New Order, Regret.

0: Radio Capelle bereiken? Kan via 010 451 7777. Radio
1: Capelle. Het is het afgelopen weekend weer heel wat gebeurd op de sportvelden. En iemand die ons daar veel meer over kan vertellen is natuurlijk Ilko de Bruin van IJsselsport. En laten we die nou toevallig aan de telefoon hebben. Dag Ilko. Ja,
2: wat een toeval toch weer.
1: Nou hè, dan komt het wel allemaal zo mooi uit.
2: Ja, precies.
1: Nou.
2: Nee, ja, dat klopt. Het was weer genoeg te beleven, dat zeg je goed.
1: Hey, want jullie hebben twee wedstrijden gevolgd afgelopen zaterdag, zag ik. Neptunus Zwervers en Capelle VUC. Het was niet allemaal goed nieuws.
2: Nou, voor de ene ploeg wat meer dan voor de ander. Want het waren wedstrijden waar voor alle vier de ploegen nog wat op het spel stond. Mm-hmm. En als we die bij Zwervers beginnen. Want ja, die zitten echt in de problemen nu. Die verloren van Neptunus met 2-0. En Neptunus was een ploeg die op een play-off plek tegen degradatie stond. Want de 2 punten achterstand op Zwervers. Ja, en nu zijn die rollen dus omgedraaid. En met nog 2 wedstrijden te gaan. En het
1: wat
2: feit
1: krapjes.
2: Dat Zwervers op de laatste speelronde naar de huidige koploper moet, die dan wellicht kampioen kan worden. Ja, ja, wordt het toch wel heel penibel voor Zwervers. Het goede nieuws is dat Zwervers aanstaande zaterdag wel gaat spelen tegen de Hekkensluiter. En ja, dan moeten er dus 3 punten gepakt gaan worden. Anders dan, ja, is het bijna niet meer te ontlopen voor Zwervers. Ja, sterker nog, Zwervers kan zelfs nog rechtstreeks degraderen als het allemaal tegen zit. Maar goed, het leek even een tijdje goed te gaan bij Zwervers. 4 overwinningen op rij. Maar de laatste 5 wedstrijden, ja, nog maar 2 puntjes gepakt. Dus staat de ploeg er gewoon weer slecht voor.
1: Hey, en ik zag dat men niet zo tevreden was over de grensrechter.
2: Dat heb ik niet helemaal ingekregen.
1: Okay.
2: Ik zat zelf bij een andere wedstrijd. Ik heb mijn vuisting van een verslaggever bij Zwervers tegen Neptunus. Okay. Neptunus kreeg wel een penalty mee en er werd nog een doelpunt afgekeurd.
1: Ja. Nou, dat bedoel ik, dat de bal over de achterlijn was. Ik heb het op YouTube stond er een samenvatting van de wedstrijd, heb ik even zitten kijken vanmiddag.
2: Ja.
1: En een rode kaart werd uitgedeeld nog.
2: Het probleem is dat in die klasse dat alleen de grensrechter onpartijdig hoort te zijn. Of de scheidsrechter en de grensrechters van de club zelf zijn.
1: Hè? Dus,
2: dan blijft het toch altijd, als er wat discutabel is, ja, dan leidt dat natuurlijk gelijk tot veel discussie. Capelle leek heel goed voor de dag te komen. Stond 2-0 voor. Leek geen veldje aan de rug, aan de lucht. En iedereen ging er even goed voor zitten. Van nou, Capelle dende door naar 3-4, misschien wel 5-0. Maar niets was minder waar. Want binnen 5 minuten na die 2-0 stond er opeens alweer 2-2. En bij beide doelpunten van Vuk zag de keeper van Capelle Maduro er heel slecht uit. Die leek 2 keer te staan slapen, letterlijk en figuurlijk.
1: Ja. Een
2: hele jonge keeper, 19 jaar pas. Ja. Dat soort dingen overkomen je nog wel eens. Want 2 weken geleden pakte hij in de slotfase bij een 2-1 voorsprong van Capelle een penalty. Dus goed, heeft hij daarmee weer goed gemaakt. Maar ja, Capelle moest even afwachten op de andere uitslagen. En uiteindelijk later die middag kwam de verlossing dat Hallström verloren had. En Capelle dus definitief veilig. Hoeven nergens meer zorgen om te maken. En kunnen de komende 2 wedstrijden rustig gaan uitspelen. Staat er niks meer op het spel, behalve de eer en de wedstrijdspelertraining.
1: Ja. Hey, en Nieuwekerk is bijna gedegradeerd, sorry. Die hebben 4-1 verloren van Heijen Noord.
2: Ja, Nieuwekerk speelde tegen Heijen Noord. Ja. Afgelopen zaterdag thuis op het eigen sportpark Dorrestein. Nieuwekerk heel goed, eerste helft, 1-0 voor. En na de rust, om het even maar op zo'n Rotterdamse te zeggen, het bombede heel het zootje in elkaar. Ja. Want Heine Noord liep uit naar een 1-4 overwinning. En ja, daarmee staat Nieuwekerk nu zelfs op een rechtstreekse degradatieplek. En met nog 2 wedstrijden te gaan, wordt dat ook een hels karwei om Nieuwekerk nog op een play-off plek te krijgen. Het heeft het niet meer in eigen hand.
1: Nee. Dus 1 puntje achter, zag ik op de derde van.
2: Precies. Ja. Dus niet meer aan eigen hand. Mocht je 2 keer winnen, dan moeten de ploegen boven je punten laten liggen. Dus dat is nog wel mogelijk. Maar in deze vorm, zie maar eens een keertje 2 keer te winnen. Dat wordt echt een flinke klus. Dus veel degradatiezorgen bij onze ploegen uit de regio. Want dat geldt ook nog wel voor DCV. Die zitten in dezelfde klasse als Zwervers. Staan 5 punten voor, maar met nog 2 speelrondes te gaan, is dat gat nog wel overbrugbaar. Dus moet DCV toch ook nog een puntje pakken komend weekend om zich definitief veilig te spelen. Nou, gaat iedereen vanuit dat dat wel gaat lukken. Maar goed, het is ook nog niet 100% veilig. Hetzelfde geldt voor CKC, de Kapelse Kralingse Weercombinatie. Ja, die staan één puntje voor.
1: Ja.
2: Op de play-off plekken. Nou scheelt het wel dat CKC aanstaand weekend bij het al gedegradeerde IJsselmonde op bezoek gaat. Echt een ploeg die veruit het slechtste is, echt heel matig presteert. En als CKC daar gewoon eventjes tussen aanhalingstekens de punten ophaalt, dan is ook die ploeg veilig. Maar ja, zo zijn er dus heel wat heel degradatiezorgen in de regio met voetbal.
1: En je hebt je gegevens zo goed op orde, hoor ik, Ilko.
2: Ja, natuurlijk. Houdt alles wel een klein beetje in de gaten.
1: Hey, dus, en de korfbal ging wel goed in de regio, zag ik. En zowel Nieuwekerk als Capelle gewonnen.
2: Ja, maar niet in Krimpen. Want Coach verloor voor de derde wedstrijd op rij op het veld. En ja, na de degradatie in de zaal ziet het er ook op het veld niet goed uit.
1: Ik denk eindigen positief, man.
2: Ja, de Krimpenaren. Dus die staan er slecht voor. Die verloren nu voor de derde keer op rij. Nou, KCC, de korfballers uit van Sportpark Schenkel in Capelle, die wonnen wel. Eerste wedstrijd verloren bij KZ. Nou ja, dat is een korfballeague topper. Dat is geen schande. Maar afgelopen zaterdag won KCC met 20-16 van het gepromoveerde top uit Sassenheim. Die gaan komend seizoen in de korfballeague spelen. Dus dat was een knappe overwinning van de Capellenaren. Een Nieuwekerk, ja, die zijn wel goed, echt goed begonnen aan het veldseizoen. Die wonnen voor de tweede wedstrijd op rij. 2 gespeeld, 4 punten. Was een rare wedstrijd, want binnen een minuut of 6-7 stond Nieuwekerk met 0-5 achter. Maar bij de rust stond het nog maar op 1 doelpuntje achter. En vlak na de rust kwam het er met 12-11 voor. En uiteindelijk is het die wedstrijd redelijk eenvoudig uit te spelen. Dus Nieuwekerk is goed aan het vorig seizoen begonnen. En zijn ze ook wel een klein beetje aan de stand verplicht in deze pool, moet ik zeggen.
1: Oké. Okay. Nou, dan eindigen we toch mooi positief. Mag ik je hartstikke bedanken weer voor vandaag?
2: Dat mag zeker.
1: Oké. Okay. Hey, fijne avond verder. Doei.

0: Neve hoorde je met For Your Information. En Neve is synoniem voor Nienke Veen. En Nienke Veen is een 20-jarige singer-songwriter, afkomstig uit Bavel, onder de rook van Breda. En in haar muziek combineert ze, ja, dat hoorde je denk ik wel, bossa nova, soul, jazz en pop. En recentelijk heeft zij haar debuut EP uitgebracht met 6 nieuwe nummers. 105.3 Radio Kapelle. Onze tweede gast van vanavond is Lianne Schumacher. Zij is raadlid voor de ChristenUnie SGP in Zuidplas en nieuw in de raad na de verkiezingen van 18 maart jongstleden. Hoe staat het met de ambities en wat heeft haar ertoe gebracht om politiek actief te worden? Vanessa Kings praat met Lianne Schumacher.
1: Ja, welkom Lianne Schumacher. Fijn dat je bij ons in de studio bent. We hebben afgesproken dat we elkaar mogen tutoyeren, dus dat dat duidelijk is.
2: Ja. Zeker.
1: Ja. De overtuiging dat ieder mens van waarde is en er meer is dat ons bindt dan dat ons scheidt, dat drijft mij.
2: Oh, wat grappig. Je hebt de krant gelezen.
1: Ja, ik bereid me altijd goed voor. Dus kan je mij eens uitleggen waarom deze zin?
2: Ik volg eigenlijk al heel lang de politiek, maar ik ben echt pas sinds oktober actief. En daar refereert dit ook naar. Want ik denk echt, in Nederland, nou ja, soms de verschillen gaan een beetje naar boven. Hoe zit het nou? Kunnen we elkaar nog vinden? Dat ging steeds meer spelen. En toen ik werd benaderd of ik misschien actief wilde worden lokaal, ik heb echt wel goed over nagedacht. En toen dacht ik, ja, maar ik geloof hier echt in. Ik geloof dat er veel meer is wat ons bindt dan wat ons scheidt. Als ik me daar nou hard voor kan maken, dan wil ik dat wel doen.
1: Nou, het is in ieder geval een hele mooie openingszin toen je jezelf voorstelde. Dus dat spreekt al gelijk aan. Je stond op plek 6 van de kandidatenlijsten van de ChristenUnie SGP. Ja. Als eerste vrouw tussen alle mannen, dus er waren er 5 voor je. Je hebt 275 stemmen getrokken, dus je bent nu eigenlijk gewoon beland op plek 2. Hoe komt het, denk jij, dat jij zoveel stemmen hebt behaald? De meeste, hè, na de lijsttrekker.
2: Ja, nou, ik was er wel even van onder de indruk, want je krijgt toch wel vertrouwen van veel mensen. En hoe dat komt, ik denk dat ook in Zuidplas zijn we al klaar dat ook voor een vrouw in de politiek. Dat willen we gewoon. En met de vertegenwoordiging van de hele groep, van alle inwoners. Dat zijn mannen en vrouwen.
1: Ja, nee, dan kom je gelijk bij een punt waar ik altijd erg op aansla. Want met alle respect, maar bij de SGP is het natuurlijk wel zo dat vrouwen eigenlijk bijna nooit een plek hebben. En jullie wel een verbintenis zijn aangegaan, hè, als ChristenUnie, ja, met de SGP. En ja, er dan nu ineens wel vrouwen op de lijst stonden en staan.
2: Ja.
1: En dus 275 stemmen. Dus het is wel belangrijk dat een vrouw zich nu gaat mengen.
2: Ja, ik denk echt dat het wel belangrijk is. Ik denk dat allemaal mensen, hè? Dus in de eerste plaats gewoon mensen en vakmensen. Maar ja, je brengt gewoon net wel iets anders.
1: En wat breng je anders?
2: Misschien ben je toch net iets intuïtiever. Het gaat natuurlijk ook om vertegenwoordiging van je gemeenschap. Ja, ik spreek gewoon ook heel veel vrouwen. En wat leeft daar? Waar maken zij zich druk om? Nou, dat.
1: Ja. En waar maken zij zich druk om, denk jij, Lianne?
2: Nou, in essentie denk ik dat we... Ja, ik denk dat we ons allemaal er druk over maken, maar vrouwen zeker. Het eerste waar ze toch aan denken is gewoon... kan ik me als vrouw hier gewoon fijn, vrij bewegen en ontwikkelen en zijn wie ik ben? Maar ook kunnen mijn kinderen hier gewoon zich ontwikkelen?
1: Ja.
2: Ja, dat klinkt heel traditioneel, maar ik denk toch... wel dat al het eerste antwoord is.
1: Nou ja, je komt wel natuurlijk ook wel een beetje een traditionele partij, hè? Ik bedoel, ja, met alle respect. Jij komt als nieuwkomer de raad in, hè? Want ja, tussen al het geweld van die mannen ben jij er als vrouw ook bij. Hartstikke mooi. Wat denk jij dat jij voor raadslid gaat worden?
2: Nou, verbindend, hè? Dat is voor mij geen leeg woord. Ja. Weet je, dat is echt waar ik voor ga. Dus dat ik echt probeer heel goed te luisteren. Ook.
1: En dan bedoel jij tussen de inwoners die op jou gestemd hebben en de mensen natuurlijk die niet op jou gestemd hebben en de politiek?
2: Ja. Het is misschien ook wel een klein voordeel dat ik niet al lang meedraai in de politiek in deze. Want je voelt ook gewoon haarfijn aan wat men niet weet. Het is toch een hele aparte wereld waar heel veel goede dingen gebeuren, dat vind ik echt. Maar die we niet altijd goed weten uit te leggen. Dus dat hoop ik ook wel, zo kreeg ik mijn eigen fractie te brengen. Van, joh, let op, hoe leggen we dit uit? Wat betekent dit?
1: En hoe ga je dat doen, denk jij? Hoe ga je mensen verbinden? Want ik begrijp wat je zegt, hè? En dat is ook altijd heel mooi. En dat hebben wij ook hier heel vaak. Nou, we gaan voor veiligheid en we gaan voor dit. En we gaan nou, in jouw geval verbinden. Maar hoe ga je dat doen?
2: Het is niet makkelijk, hè? Ik denk niet makkelijk over. Maar als je het heel concreet vertaalt, denk ik dat het wel helpt om, als je beleid maakt, al goed praat met ervaringsdeskundigen, gewoon je inwoners dus, hè, voor een gemeente. Ik ben het ook gewend vanuit mijn werk in de zorg, dat je steeds meer heel goed vraagt aan de mensen die je helpt. Wat is er nu precies aan de hand? En dat vraagt wel inspanning. Maar als je heel echt wil luisteren, wat is er precies aan de hand? Dan kan je ook veel beter met elkaar bedenken, wat moeten dan de maatregelen zijn die hierbij passen?
1: Ja.
2: Dus dat is een beetje beleidsmatig. En in de raad zelf maak ik er ook wel echt een punt van om altijd een praatje te maken met iemand van een andere partij. Of het nou iemand partij is die verder of dichterbij staat. Even te luisteren, even verbinden. Hé, wat vond jij ervan? Ook misschien een klein voordeel dat je vrouw bent, want ze hebben een soort minderheid. Dus je zoekt elkaar ook gewoon even op.
1: Excuus.
2: Dus ook daar is dat verbinden nodig. En niet onbelangrijk, ik ben nu actief en ik moet ook actief blijven in het dorp. Maar ook dat is best makkelijk gezegd, want het is eigenlijk mijn sportavond. En nu zit ik hier. Woensdag is weer mijn sportavond.
1: Je weet wel dat je van alles moet opgeven, hè, in de gemeenteraad beland bent. Dus de sporten kan je voortaan vergeten. Sorry, het schiet even iets wat in mijn keel. Maar goed, ik sla daar gelijk wel een beetje op aan. Want jij zegt verbinden, luisteren naar de mensen. Vooral, want wij hebben de afgelopen tijd heel veel interviews gedaan, Roep en ik, ook vanuit gemeente Zuidplas.
2: Ja.
1: En daar wordt ook wel gezegd van, nou, het is toch allemaal wel een beetje achterkamertjespolitiek en er is geen helderheid, geen transparantie. En nu kom jij en zeg je, nou, ik wil wel een verbinder zijn. Want ik vind het belangrijk dat iedereen luistert. Was dat dan toch niet zo aan de orde? Zoals men zegt?
2: Nou, ik denk wel dat er landelijk best veel wantrouwen is sowieso tegen instanties. En ook tegen de politiek. En die krijg je gewoon mee. Want mensen zitten niet alleen maar in de bubbel van Zuidplas. Je bent ook verbonden met de landelijke politiek. Misschien wel met de wereldpolitiek. Met social media, wat daar allemaal gebeurt. Dus mensen worden natuurlijk veel breder beïnvloed dan door alleen wat je zelf hebt gedaan. En ja, ik denk ook dat we misschien ook binnen Zuidplas wel iets te veel bestuurderscultuur hebben gekregen. Supergoeie mensen, denk ik. Heel degelijk. Maar ja, wel iets te veel afstand gekomen tot de inwoner.
1: Nou, dat is wel heel eerlijk en mooi dat je dat zo zegt. Wat worden jouw speerpunten? Of wat zijn jouw speerpunten? Ik las ook, voordat je daar antwoord op gaat geven, jij had het over misbruik van zorggeld. Dan denk ik, oei, wat zijn dat voor misstanden dan binnen de gemeente Zuidplas?
2: Nou, ik denk in de breedte is het wel iets wat leeft. En voor Zuidplas kan ik niet exact mijn vinger erop leggen, hoor. Ik kan hier niet, gelukkig, weet ik niet waar ik precies moet zijn. Maar het is gewoon ingewikkeld met die zorggelden. En helaas is het zo dat het ook ruimte biedt, hè. We hebben geprobeerd met elkaar een mooi ruim beleid te maken in Nederland. Ook voor ondernemingen in de zorg. Maar dat biedt ook gewoon kansen om te ondernemen als je dat net niet helemaal zuiver doet en er iets te veel aan overhoudt. Ik heb daar gewoon echt een hekel aan.
1: Ja, en dat wordt ook een speerpunt van jou?
2: Ja, ik denk het wel eigenlijk.
1: Ja. En wat nog meer? Waar wil je
2: de participatie, hè? Dus dat we als we beleid maken, en ik ga vooral voor het sociaal domein, echt goed praten met de mensen die het ontvangen, die het moeten ontvangen, dus dat we dat verder doorontwikkelen. Er zijn ook al wat contacten in de regio. Dus ik denk niet bij iedereen bekend, maar sociaal domein is best lastig te beïnvloeden. Ook omdat je dat met z'n heel breed, hele brede regelingen, dat kan je niet alleen in Zuidplas.
1: Hele veel landelijke regelingen en gelden en alles.
2: Precies.
1: Hè?
2: Ja, dus we moeten het met elkaar doen. Dus ik ben ook al contact aan het leggen met naburige gemeentes. Van, nou, wat kunnen we samen doen? Is ook al gestart, hoor, in de vorige raadsperiode. Dus dat is niet alleen mijn. Daar kan ik op door. Ook belangrijk, denk ik, overigens, heb gewoon respect voor wat er al ligt. En ga door, want dat is, nou, als het goed is, hè, als er iets goeds ligt, begin vooral niet opnieuw, want het is veel efficiënter. En mocht er nog tijd over zijn, want we hebben best forse dossiers in Zuidplas. Ik woon hier nu 10 jaar met heel veel plezier. Dat is ook een reden om ja te hebben gezegd tegen de politiek. Ik wil heel graag dat het zo blijft. Maar al vanaf het begin fiets ik in Moerkapelle, heb je aan het brede weg. Daar fiets je zo overheen. En dan zie je links een vakantiepark waar ik denk alleen nog maar arbeidsmigranten wonen. Dat gaat me een beetje aan mijn hart. Ik denk, we hebben prachtige ondernemingen, maar we moeten ook goed zorgen voor alle inwoners. Dus ook voor die arbeidsmigranten. Dat is goed voor die mensen. Want ieder mens doet het toe. Maar dat is denk ik ook goed voor de sociale, voor het gevoel van sociale veiligheid. Als je daaromheen zit, dat is gewoon niet wat je wil.
1: Nee, helder. Ja, want je noemde het net al, hè? Jullie hebben flink wat dossiers liggen. Hè? Onder andere dat rolgebeuren. Ja. En natuurlijk ook de financiën.
2: Ja.
1: En jullie krijgen natuurlijk nog een vijfde dorp erbij.
2: Ja.
1: Vergeet ik nog iets? Iets met scholen, wat niet helemaal lekker loopt volgens bepaalde partijen. Ja. Dus realiseer je wel wat voor dossiers er allemaal liggen?
2: Nou, het is echt heel veel. En mocht ik me dat nog niet realiseren, gemeente Zuidplassen, de Griffie, hebben echt een goed inwerkprogramma gemaakt. We zijn allemaal als hele raad, hè, dus niet alleen onze fractie, maar als hele raad, zijn we echt meegenomen in de grote dossiers. Dus dat is ook de rol, dat is ook veiligheid, dat is ook korte landen. Om ons een klein beetje in ieder geval in te werken op wat er speelt.
1: Een stoomcursus.
2: Ja, een stoomcursus.
1: Ja, nou, dus dat is al hartstikke mooi, hè? Dat je al een beetje een idee hebt hoe of wat. Ja. Nu zit jouw partij, Lianne, al een tijdje in de coalitie. Hè? Wat kan er beter in de gemeente Zuidplas? Wat heeft de coalitie volgens jou nou niet zo heel erg goed gedaan?
2: Nou, wel dat we hebben er eigenlijk al mee begonnen. Ik denk dat we het toch niet genoeg hebben uitgelegd.
1: Ja.
2: Te veel gedacht vanuit rechtvaardigheid, zo hoort het. Ook mijn fractie van oudsher. Ja, er zit nog een partij die ook gewoon wel gelooft in gezag. Mm-hmm. Dus je doet
1: zeker
2: het goede, oprecht.
1: Niet zo snel buiten de lijntjes ook. Het is altijd heel erg van dat het is zoals het is. We hebben het bij de wet is het zo geregeld.
2: En dat heeft denk ik heel veel voordelen. Maar je moet het wel blijven uitleggen, want je leeft wel in Nederland. En ook in Zuidplas willen mensen wel graag begrijpen wat je doet.
1: Ja, en dat is ook logisch, toch? Ja. Ja. En als vrouw zijnde breng jij gewoon een beetje de weg. Maak jij een beetje vrij hoe dat moet gaan gebeuren?
2: Nou, ik denk als mens, Lianne, en ook als vrouw.
1: Ja, nee, precies. Nou, dat vrouw, dat houden we erin. Dat portefeuille wat je het liefst zou willen, dat heb je net gezegd. Hè? Dat is wel het sociale domein. Ja. Wat denk je dat je daar nog in zou kunnen gaan betekenen? Denk je dat je daar een rol in kan pakken?
2: We waren net natuurlijk al bij de ervaringsdeskundigen, dus je inwoners beter betrekken. Ik denk ook als het gaat om sommige dossiers dichter bij elkaar brengen. Dus stel je voor dat er in een gezin armoede is en er is jeugdproblematiek. Kijk dan alsjeblieft ook naar de armoedeproblematiek. Want ja, als ouders moeten vechten om hun hoofd boven water te houden, dan gaat het ook altijd moeilijk in de opvoeding.
1: Ja.
2: En dus denk gewoon, verbind dossiers, zeg maar. Dat, daar zou ik ook echt heel erg voor
1: pleiten. Ja. Nou, nog een vraag aan jou. Wat vind jij er eigenlijk van? Zijn nu gesprekken gaande met de coalitievorming? En nu zijn twee partijen in de gemeente Zuidplas, Forum voor Democratie en Platform Zuidplas, die echt bij far heel veel stemmen hebben behaald.
2: Ja.
1: Vanuit 0 naar 5 en van 0 naar 4.
2: Ja.
1: Zij zijn uitgesloten om deel te nemen aan de coalitie. Hoe sta jij hierin? Of ga je nu een heel politiek antwoord geven?
2: Nou, ik uiteraard wel enigszins een politiek antwoord geven. Nee, maar ik vind het ook oprecht. Die stemmen, die zeggen wel wat. Ja, dat kan je politiek correct vinden, maar dat is gewoon wat het is.
1: Nee, maar dat is feit.
2: Hè? Het is gewoon een feit.
1: Mm-hmm.
2: Het is ook nog steeds een feit dat er 29 zetels in totaal zijn. En dat dit 9 zetels zijn en dus 20 andere zetels. We hebben ook echt, juist omdat we dit wel een opkomst vonden die heel groot is. En het is ook, want zij gingen van 0 naar 9 in hun, met elkaar.
1: Precies.
2: Gezegd, we moeten het wel echt oprecht verkennen. En dat is ook oprecht gebeurd. Die verslagen zijn openbaar gemaakt. Daar ben ik wel een soort van, dat vond ik een goede stap vooruit.
1: Ja, bedoelt even resumerend. Er zijn allemaal verslagen, er zijn allemaal gesprekken gevoerd en gedaan. Er zijn verslagen van gemaakt en dat is openbaar gemaakt. Dus iedereen kan zien, de transparantie is al begonnen wat er gezegd is.
2: Ja. Ik denk dat het een goede stap was. En tegelijkertijd zijn we dus met hen niet uitgekomen. En niet alleen wij, want wij hadden ook niet mee kunnen doen. Dat was een serieuze optie. Ik bedoel, we hoeven niet altijd in de coalitie.
1: Mm-hmm.
2: Maar er was in de breedte niet een coalitie te vormen waar het lukte. Om met hen de coalitie te gaan vormen.
1: Ja,
2: het is dan wel een beetje een harde politieke realiteit.
1: Ja, helder. We hebben nog heel kort, even snel. Er is een nieuwe gemeenteraad. Heel veel nieuwe raadsleden, dat vertelde je net. Hartstikke leuk, een nieuwe frisse start. Hoe ga jij ook verbindend zijn binnen de gemeenteraad zelf?
2: Ja, wat mensen misschien niet weten is dat er is ook echt een flinke borrelcultuur. Dus het is wel bedoeld dat je even blijft.
1: Oh, nou. Als je zegt wanneer dat is, dan nee hoor.
2: Nee, maar dat helpt al. In commissies elkaar opzoeken, belletjes doen. En dat is geen achterkamertje politiek, dat ze elkaar gewoon kennen en respecteren.
1: Nou, hartstikke mooi. Daar sluiten we mee af. Ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Ik zeg het vaak, maar dat meen ik oprecht. We gaan het zeker allemaal volgen. Hartstikke leuk dat je er was. En ik wens je enorm veel succes.
2: Nou, dankjewel en heel fijn dat ik hier mocht zijn.
1: Alsjeblieft.

0: En hiermee komen het einde van IJsselnieuws van deze week. Met dank aan onze gasten van vanavond. En dat waren achtereenvolgens Simon Baars, voorzitter van het WOP Schollevaar. Ilko de Bruin van IJsselsport voor zijn terugblik op het sportgebeuren van afgelopen weekend. En Lianne Schumacher, raadslid van de ChristenUnie SGP in de gemeente Zuidplas. Het programma inclusief de interviews terug te luisteren via onze website radiocapelle.nl/gemist. Reageren kan ook redactie@ckzvandaag.nl. Tot volgende week.
1: Dat zich einer verliebt. Hier geht's nur om den.
2: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
3: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius kan voorlopig niet uitvaren. Vandaag zouden de laatste opvarenden van boord gaan, waarna de Hondius zou vertrekken naar Rotterdam. Het schip moet daar worden gedesinfecteerd nadat aan boord het hantavirus was uitgebroken. Zeker 3 opvarenden zijn daaraan bezweken. Maar door de harde wind is de evacuatie van de opvarenden vandaag stilgelegd. Daardoor kan de Hondius nog niet weg. Wanneer het schip nu in Rotterdam wordt verwacht is nog niet te zeggen. De reis van Tenerife naar Rotterdam duurt 5 dagen. Verdachten kunnen sneller terecht in het Pieter Baan Centrum. De afgelopen jaren kon het tot 9 maanden duren voordat een verdachte in de forensisch-psychiatrische kliniek kon worden opgenomen. En die tijd is teruggebracht tot 3 of 4 maanden, ontdekte de NOS. Dat de wachttijd was opgelopen kwam door een grootscheepse verbouwing van het Pieter Baan Centrum. Al die tijd was er minder plek. Ook was er een tekort aan personeel. Doordat verdachten langer moesten wachten op een observatie in de kliniek, liepen rechtszaken vertraging op. Zoals het proces tegen Lucky, de verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. De organisatie van housefestival Music On compenseert bezoekers van het feest dat afgelopen zaterdag niet doorging. Het festival in Amsterdam moest worden geannuleerd omdat de gemeente een feesttent afkeurde. De tent was een andere dan in de vergunningaanvraag stond. De organisatie stapte nog naar de rechter, maar die gaf de gemeente gelijk. De organisatie belooft het nu netjes te gaan oplossen voor alle 20.000 bezoekers. En het NOS Jeugdjournaal krijgt de ere zilveren Nipkoff-schijf. De redactie kreeg dat te horen in de talkshow Eva. De jury besloot de eervolle onderscheiding aan het Jeugdjournaal te geven, omdat het programma al 45 jaar complex nieuws begrijpelijk weet te maken voor jonge kijkers. Dat is belangrijk, zegt de jury, omdat het kinderen bij de samenleving betrokken houdt. Het weer, het is vanavond wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. In de nacht is het overal droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon. In de middag neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. En het is morgen 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
7: De gezelligste van de regio.
2: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle heeft zich kunnen handhaven in de vierde divisie. Zaterdag speelde het met 2-2 gelijk tegen VUK. Toen Capelle in de tweede helft op een 2-0 voorsprong kwam, dacht iedereen dat de overwinning wel binnen was. Binnen 5 minuten kwam VUK tegen de verhouding in terug in de wedstrijd. Het gelijkspel was ook door het verlies van Halsteren goed voor een nieuw seizoen in de vierde divisie voor VV Capelle. CVV Zwervers heeft zaterdag met 3-0 verloren bij Neptunus Schiebroek in Rotterdam. Met deze nederlaag is Zwervers op de 11e plek duidelijk in de gevarenzone terechtgekomen. Met nog 2 wedstrijden te gaan zal Zwervers volledig aan de bak moeten. Het gaat nog spelen tegen GSC ODS en daarna een uitwedstrijd bij kampioenskandidaat FC Binnenmaas. Misschien heeft u het zaterdag ergens gezien, de deelnemers aan de Hollandse IJsselrit. Zo'n 80 oldtimer auto's en 40 motoren deden mee aan die rit. Vanaf de grasdrogerij in Nieuwekerk aan den IJssel, via Langerak en Meerkerk door de polder, om uiteindelijk bij de hoofdweg in Nieuwekerk de rit af te sluiten. Daar werd bij een bouwbedrijf de 36e Hollandse IJsselrit nog even nabesproken onder het genot van een drankje en een hapje. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 11 mei. We gaan een koele en wisselvallige weerweek tegemoet. Vandaag is het wisselend bewolkt, er valt een enkele bui, maar af en toe breekt ook de zon door. En staat een matige tot krachtige wind uit de noord-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag maar zo'n 12 tot 13 graden. Komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen en het koelt af naar een graad of 6. Morgen overdag, afgezien van een enkele lokale bui, blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Later op dinsdag en de nacht naar woensdag neemt de kans op enkele buien weer toe. Ook morgen waait er een matige tot krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting die koele lucht aanvoert. Het wordt maximaal 13 graden. Op woensdag en donderdag is de kans op een aantal buien groot. Het blijft een matige wind waaien uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 6. In de middag maximaal rond de 13 graden. Ook op vrijdag kan er een enkele bui vallen, maar dan breekt ook van tijd tot tijd de zon door. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het maximaal rond de 14 graden bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter. En dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius kan voorlopig niet uitvaren. Vandaag zouden de laatste opvarenden van boord gaan, waarna de Hondius zou vertrekken naar Rotterdam. Het schip moet daar worden gedesinfecteerd nadat aan boord het Hantavirus was uitgebroken. Zeker 3 opvarenden zijn daaraan bezweken. Maar door de harde wind is de evacuatie van de opvarenden vandaag stilgelegd. Daardoor kan de Hondius nog niet weg. Wanneer het schip nu in Rotterdam wordt verwacht is nog niet te zeggen. De reis van Tenerife naar Rotterdam duurt 5 dagen. Verdachten kunnen sneller terecht in het Pieter Baan Centrum. De afgelopen jaren kon het tot 9 maanden duren voordat een verdachte in de forensisch-psychiatrische kliniek kon worden opgenomen. En die tijd is teruggebracht tot 3 of 4 maanden, ontdekte de NOS. Dat de wachttijd was opgelopen kwam door een grootscheepse verbouwing van het Pieter Baan Centrum. Al die tijd was er minder plek. Ook was er een tekort aan personeel. Doordat verdachten langer moesten wachten op een observatie in de kliniek, liepen rechtszaken vertraging op, zoals het proces tegen Lucky, de verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. De organisatie van housefestival Music On compenseert bezoekers van het feest dat afgelopen zaterdag niet doorging. Het festival in Amsterdam moest worden geannuleerd omdat de gemeente een feesttent afkeurde. De tent was een andere dan in de vergunningaanvraag stond. De organisatie stapte nog naar de rechter, maar die gaf de gemeente gelijk. De organisatie belooft het nu netjes te gaan oplossen voor alle 20.000 bezoekers. En het NOS Jeugdjournaal krijgt de ere zilveren Nipkoff-schijf. De redactie kreeg dat te horen in de talkshow Eva. De jury besloot de eervolle onderscheiding aan het Jeugdjournaal te geven, omdat het programma al 45 jaar complex nieuws begrijpelijk weet te maken voor jonge kijkers. Dat is belangrijk, zegt de jury, omdat het kinderen bij de samenleving betrokken houdt. Het weer, het is vanavond wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. In de nacht is het overal droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon, in de middag.
2: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
3: Er is even crisisberaad geweest of de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
4: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
2: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst.
2: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
6: Radio Capelle. Bring it on home.

0: You'll never get these keys back.
1: Hallo daar, je bent er ingeschakeld voor een nieuwe This Is Soul. Ik begon met de Memphis Royal Brothers, die hun album naar zichzelf vernoemde. En Hot Night in June gaat het nummer worden. Ik denk, nou, dat komt mooi uit juni 2026, zo is het een beetje. We gaan door met de Spinners en Diane Warwick, die samen de single Then Came You opnamen. Dat deden ze in 1974. En heel nieuw, maar oud klinkend, is de plaat van de James Hunter Six. Dat plaatje heet Off the Fence en staat boordevol leuke nummers, zoals Here and Now. De Spinners, Diane Warwick, de James Hunter Six.

Dit laatste nummer heet Take Me In Your Arms, tussen haakjes Rock Me A Little While, 1965 van Kim Weston. We gaan naar 2019, de Australische Teskey Brothers namen het nummer That Bird op een album Run Home Slow. Daarna Moses Patrou van het prachtige album Confessions of a Fool 2025. Het nummer Land of the Good Groove. En dan ga ik ook nog Bobby Charles draaien met Don't Make a Fool of Yourself. Dat is altijd een goed advies uit 1997. De Teskey Brothers, Moses Patrou en Bobby Charles nu.

Ik dacht, weet je wat? Ik draai dat nummer Sweet Beginnings, wat de titeltrack was van een album van Marlena Shaw uit 1977. En gelijk achteraan, zodat je ruim 16 minuten muziek had zonder geklets van mij tussendoor. Wil je nou toch beter weten wat ik zo draai? Op de maandagen stuur ik playlisten rond van deze show en mijn undercover show. Wil je die ontvangen? Laat het me even weten. Ook voor al uw andere op- en aanmerkingen en vragen, eventuele verzoekjes, kun je me mailen naar anitaundercover@gmail.com. anitaundercover@gmail.com. We gaan door met drie nummers. 1975, 1965 en 1955. Te beginnen met Mary Wilson's You Turn Me Around. Daarna de Impressions met You Must Believe Me. En 1955 was dus het jaar van de Bobettes met I Shot Mr. Lee. Komen ze.

0: Altijd gezellig vind ik de jaren 50 popmuziek. Dit waren de Bob Betts. Mavis Staples. Eind jaren 80 is ze nu. Ze maakte weer een prachtig album. Dat werd uitgebracht eind 2025 met de titel Sad and Beautiful World. En Satisfied Mind is wat je gaat horen. Mavis Staples dus. En aan het begin van 2026 kwam het album Act One uit van Cassius Culpepper. En van dat album ga je het nummer Stay horen. Mavis Staples en Cassius Culpepper nu.
1: How many times?

grote namen binnen de soulmuziek nu. Te beginnen met de Queen of Soul, Aretha Franklin. Spanish Harlem is het nummer dat ze opnam in 1971. En Aaron Neville, zijn versie van Stand By Me op het album I Know I've Been Changed 2011. Aretha Franklin en Aaron Neville.

hebben nog even, maar ik ga je nu alvast bedanken voor het luisteren. Fijn dat je er weer was voor een klein uurtje ongecompliceerde soulmuziek. Hier en daar een bluesplaat, disco, jaren 50 popmuziek. Allemaal muziek goed voor de ziel. Ik heb nog twee dingen voor je. Bobby Bland en zijn band van het album Ask Me About Nothing, tussen haakjes, But The Blues, is tevens de titeltrack 1999. Bobby Bland dus zo als eerste. En iedereen kent dit nummer. Was heel bijzonder in de jaren 60. Had je gewoon instrumentale nummers die dan hoog scoorden in de hitparaders. De fantastische pianist, toetsenist Booker T. Met zijn MD's, met Green Onions. Bobby Bland en Booker T. Hey, dag, tot de volgende keer. And

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius kan voorlopig niet uitvaren. Vandaag zouden de laatste opvarenden van boord gaan, waarna de Hondius zou vertrekken naar Rotterdam. Het schip moet daar worden gedesinfecteerd nadat aan boord het Hantavirus was uitgebroken. Zeker 3 opvarenden zijn daaraan bezweken. Maar door de harde wind is de evacuatie van de opvarenden vandaag stilgelegd. Daardoor kan de Hondius nog niet weg. Wanneer het schip nu in Rotterdam wordt verwacht is nog niet te zeggen. De reis van Tenerife naar Rotterdam duurt 5 dagen. Verdachten kunnen sneller terecht in het Pieter Baan Centrum. De afgelopen jaren kon het tot 9 maanden duren voordat een verdachte in de forensisch-psychiatrische kliniek kon worden opgenomen. En die tijd is teruggebracht tot 3 of 4 maanden, ontdekte de NOS. Dat de wachttijd was opgelopen kwam door een grootscheepse verbouwing van het Pieter Baan Centrum. Al die tijd was er minder plek. Ook was er een tekort aan personeel. Doordat verdachten langer moesten wachten op een observatie in de kliniek, liepen rechtszaken vertraging op, zoals het proces tegen Lucky, de verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. De organisatie van housefestival Music On compenseert bezoekers van het feest dat afgelopen zaterdag niet doorging. Het festival in Amsterdam moest worden geannuleerd omdat de gemeente een feesttent afkeurde. De tent was een andere dan in de vergunningaanvraag stond. De organisatie stapte nog naar de rechter, maar die gaf de gemeente gelijk. De organisatie belooft het nu netjes te gaan oplossen voor alle 20.000 bezoekers. En het NOS Jeugdjournaal krijgt de ere zilveren Nipkoff-schijf. De redactie kreeg dat te horen in de talkshow Eva. De jury besloot de eervolle onderscheiding aan het Jeugdjournaal te geven, omdat het programma al 45 jaar complex nieuws begrijpelijk weet te maken voor jonge kijkers. Dat is belangrijk, zegt de jury, omdat het kinderen bij de samenleving betrokken houdt. Het weer, het is vanavond wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. In de nacht is het overal droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon. In de middag neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. En het is morgen 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
2: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
2: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
7: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: but I'm busted. I'm broke. No bread. I mean like nothing.
1: Ray Charles met Busted uit 1963.
2: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Een hele goede avond, lieve luisteraars van de late avondshow. Maandag, het is net 11:00 geweest. En dat betekent dat we het laatste uur van jouw dag gaan vullen met de relaxte muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. En zojuist hoorde je Ray Charles met Busted uit 1963. Vanavond mooie gasten, interessante gasten. Ik verklap nog niet alles, maar ik ga wel vertellen wie er zijn vanavond. Dat is Margreet Olshorn. Ze ontving onlangs de stadspenning De Rotterdammert. En Helen Monne is een audiovisueel kunstenaar die voornamelijk werkt met film- en locatiegebonden installaties. En ook hebben we Marcia van Eck. Ze is keramist en orthomoleculair therapeut. Nou, wat deze mensen allemaal doen, waarom ze het doen en wat hun drijfveren zijn, dat horen we later hier in de show. Ze gaan praten met onder andere Tera Cox en Herman de Bruin. En ja, mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. Goed dat je luistert naar de late avond. Dit is Fleetwood Mac met Songbird uit 1977. Veel plezier met de late avond.

Liverpool Rain uit 2012 van Raccoon. Wat een mooi nummer. Zometeen onze eerste onderwerpen van vanavond. Te gast Marcia van Eck. Zij is keramist en ortomoleculair therapeut. En Marcia van Eck brengt in haar atelier creativiteit, rust en bewust leven samen. Met Rosenburg Keramiek laat zij zien hoe werken met klei kan bijdragen aan balans tussen lichaam en geest. Maar eerst voor non-balans met Spaceman uit 1993.

0: praten met Marcia van Eck. Ze is keramiste en in de studio. Marcia, welkom.
1: Dankjewel.
0: Je doet aan keramiek. Heb je daar heel lang feeling voor?
1: Ik denk nu 2 jaar. 2,5 jaar ongeveer.
0: Ja.
1: Ja, en ik zit ook op de Nederlandse keramiekopleiding in Gouda.
0: Want je wist niks van keramiek af toen je dacht, dat ga ik doen?
1: Nee, dat is eigenlijk begonnen als een hobby. Ik dacht, dat wil ik heel erg graag leren.
0: Mm-hmm.
1: En in het Delft heb je het vak. En daar werden de keramieklessen aangeboden.
0: Ja, ja.
1: Dus iedere dinsdagochtend was ik daar te vinden. En het greep mij zo snel, omdat ik het heerlijk ontspannen vond.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik had al vrij snel een drijfschijf gekocht. En de hele woonkamer stond al vrij snel vol met alle potjes en bakjes. En toen ben ik op zoek gegaan naar een deelatelier. Daar heb ik eventjes gezeten. En toen kwam uiteindelijk mijn eigen atelier op mijn pad.
0: Ja, ja. Je zit nu in je eigen atelier. Want de deelatelier bedoelde niet dat je met andere kunstenaars dat moest delen.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, ja, het was een ruimte bij een stukje.
0: Je hebt nu een mooie plek om het zelf te doen. En met mensen ook nog te brengen.
1: Juist. Ja. Ik wil het inderdaad graag andere mensen ook laten ervaren. Ja.
0: Hoe gaat dat dan? Als je binnenkomt bij jullie, dan is het als je een cursus gaat boeken, dat kan, hè?
1: Ja, zeker. Ja,
0: een workshop of hoe noem je het? Ja,
1: een workshop inderdaad. Ja.
0: En dan kom je binnen en dan ga je dan meteen aan het draaien? Of,
1: Ja, ik geef eerst een demonstratie van wat de bedoeling is.
0: Mm-hmm.
1: En daarna ga ik de mensen stap voor stap begeleiden. Hoe het op de draaischijf, zeg maar, wat er moet gebeuren. Dus als we een bakje maken, dan moet eerst de klei gecentreerd worden.
0: Oh, en wat is dat dan, klei centreren?
1: Centreren is op de draaischijf proberen de klei zo goed mogelijk in het midden te krijgen. Dat er geen bobbeltjes meer in zitten.
0: Mm-hmm.
1: Dat zorgt ervoor dat we een recht bakje omhoog krijgen in plaats van één met hobbels.
0: Ja. Maar je kan iedereen begeleiden die bij jou komt zonder dat ze ervaring hebben. Of dat ze zeggen, ik wil wat meer weten.
1: Ja, juist. Nee, ik heb eigenlijk geregeld mensen die het nog nooit gedaan hebben. En ja, sommige mensen hebben er feeling voor. En sommige hebben er iets meer moeite voor. Want het is wel een ambacht.
0: Mm-hmm.
1: En ja, in die zin is oefening baart kunst. Ja.
0: Ik heb het gevoel dat er meer vrouwen zijn die dit werk doen dan mannen.
1: Terwijl het

0: Met al die workshops en cursussen die je doet.
1: Ja, ik moet zeggen dat het is echt wel heel erg druk op het moment. Met alle workshops en cursussen die ik geef.
0: En de cursus die je nog zelf volgt.
1: En de cursus die ik, ja, en daar moet ik ook geregeld nog best wel veel voor doen. Met mijn projecten die ik dan moet afmaken. Dus ja, ik moet het wel een beetje inplannen om zelf mijn eigen werk nog te maken.
0: Nou, dat is mooi. Dan heb je time management ook nodig.
1: Ja, dat zeker. Ja.
0: Ja. Mensen die meer willen weten of ook naar de workshop toe willen, die kunnen via de website bij je terecht?
1: Ja, dat is rozenburgkeramiek.nl met twee O's. Mm-hmm. Daar staat in principe alles op. Daar kunnen alle workshops
0: Kan je gewoon aanmelden.
1: Geboekt worden. Ja.
0: En als je een keer komt om je aan te melden, kom je eerst een keer kijken, misschien.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Is dat de bedoeling dat je eerst even kijkt en ruikt wat het is?
1: In het atelier bedoelt u?
0: In het atelier, ja.
1: Nou,
0: of
1: nee,
0: doe je intakegesprekken?
1: Als mensen twijfelen over of ze in aanmerking komen voor de open studio, dus mensen die zelfstandig kunnen werken, dan doe ik wel een intakegesprek.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, dus dat is misschien wel fijner.
0: Afhankelijk van hoe het mensen erbij staan.
1: Van de kennis, inderdaad. Ja, ja, ja. Maar daarin kan ik ze ook begeleiden als ze minder ervaring hebben.
0: Ja. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk.
1: Ja.
0: Nou, je hebt zelf ook nog niet zo lang ervaring, maar je weet wel meer dan de meeste mensen die komen, denk ik.
1: Ja, nee, dit klopt. Ik ben nog niet super lang ermee bezig, maar ik ben heel leergierig. ik leer snel.
0: Ja, en aan enthousiasme ontbreekt het ook niet.
1: Nee, klopt. Ja.
0: Kijk even op de genoemde website en dan kun je allemaal terecht in Delft bij de Rozenburg Keramiek aan de Taj Mahal plaats in Delft. Dankjewel voor het gesprek, Marcia van Eck. En heel veel plezier met wat je allemaal teweeg brengt en doet voor de mensen met keramiek.
2: Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Radio Capelle.

Muziek verbindt grenzen en stijlen. Van dromerige klanken van Heaven tot de warme Franse chansons van Isabelle A. Twee verschillende muzikale werelden die elkaar vinden in sfeer, emotie en beleving. Where the Heart Is van Heaven uit 2023 en En Route van Isabelle A. uit 2019. En dan zometeen onze tweede gast alweer van vanavond. Tilla Cox ontvangt Margreet Olshoorn. En Margreet ontving onlangs weer de stadspenning De Rotterdammert voor haar grote bijdrage aan de mode- en designwereld in Rotterdam. Met haar vernieuwende visie zette zij Rotterdam internationaal op de kaart als stad voor conceptioneel design. Voordat we gaan luisteren, eerst Golden Earring met Hold Me Now uit 1994.

0: Margreet Olsthoorn is modeambassadeur in Rotterdam. En we hebben haar aan de telefoon. Margreet, welkom in onze uitzending.
1: Dankjewel.
0: En van harte gefeliciteerd met die toekenning van de Rotterdamse stadspenning. Want dat viel jou onlangs te beurt.
1: Dat zeker. Heel leuk was dat.
0: Waar staat die voor eigenlijk?
1: Die staat, zoals ik het zelf dan interpreteer, voor Rotterdammers die... je hoeft niet in Rotterdam geboren te zijn, maar al lang in Rotterdam werken aan iets, zich inzetten voor iets of karakter geven aan de stad met wat wij doen. En dit al voor een langere periode, waardoor het een onderdeel wordt van het brandmerk Rotterdam.
0: Wat is jouw insteek? Wanneer neem je iets op in je collectie? Wat zijn de kenmerken en de eisen die aan je moet voldoen, vind je zelf?
1: Nou, dat laatste regeltje vind je zelf, dat is heel belangrijk. Want ik werk niet met mensen waar ik... Het is puur mijn eigen keuze, omdat ik alleen de rekening betaal, zeg maar. Dus ik ben niet afhankelijk van investeerders of derden. Voor mij is het heel belangrijk dat de keuzes die ik maak zijn al in een smaakprofiel, laat maar zeggen, die wat mijn gezicht is, dus waar ik van hou. En dat begint bij materiaal. Als ik iets aanraak en ik voel dat gewoon het materiaal niet goed is, dan passeer ik het gelijk. Dan is het voor mij gelijk gedaan.
0: En bedoel je dan dat het duurzaam is of zacht is of wollig is? Wat bedoel je?
1: Nou, dat de stof echt goed voelt. En dat het echt duurzaam... Alles wat je bij mij koopt is duurzaam. En dat komt omdat het geen fast fashion is. Dus het wordt niet... Ik kan het ook niet orderen. Heel veel mensen weten dit niet. Ik ga veel naar Parijs, Kopenhagen, Berlijn voor inkoop. Parijs sowieso 4 keer per jaar, soms 6 keer per jaar. Maar de orders die ik schrijf zijn voor 2 keer per jaar en een half jaar voordat het in de winkel komt, vaak nog 7 of 8 maanden later, schrijf ik de order. Dan betaal ik dat aan. Dan wordt er geproduceerd op wat ik heb besteld. En dan komt het in de winkel. Dus er wordt geen overproductie gemaakt van dit soort kleding. Het is puur op wat er wordt geschreven door de winkels.
0: Ja, nou las ik van jou dat jij avant-garde, exclusief en designer kleding verkoopt. Nou, exclusief en designer, dat snapt iedereen wel. Maar wat bedoel je met avant-garde precies?
1: Ja, avant-garde is meer gericht op een bepaalde stijl. En die stijl heeft te maken met minimalistisch en tegelijkertijd ook vooruitstrevend in visie. Maar wel met die minimalistische kant. Dus dat kan je omschrijven als in vorm vaak sterker dan... Ik heb bijvoorbeeld heel weinig jurkjes met printjes en décolletés. En op de manier van een gezellig jurkje of zo. Dat zal je bij mij... Dus er is veel meer over de vorm. Net zoals de architectuur, de avant-garde, minimalistische architectuur. Draagt dat ook in zich. Het gaat om het materiaal, detaillering, de lijn ook.
0: Ik krijg er nu wel een beeld bij. Tot slot, is er nou iets veranderd? Nou, je die penning hebt gekregen. Want je wordt ambassadeur genoemd. Je hebt die Rotterdamse penning. Wat is er van jou veranderd?
1: Ja, dat moet ik eigenlijk nog een beetje gaan zien.
0: Nou ja, ik neem aan dat je het ook wel op hebt gevat als een soort erkenning of waardering voor je werk.
1: Ja, dat je gezien wordt door zo'n gemeente. Kijk, ik krijg ook gewoon blauwe enveloppen in mijn brievenbus.
0: Ja,
1: en als ondernemer ben je, en misschien ook als kunstenaar ondernemer, ben je vaak, ik in ieder geval, heel... Ja, ik doe het toch wel. Wat ik wil is... ik ben heel afhankelijk. Ik heb ook geen steun gekregen van de gemeente op enige manier van met het huren van mijn pand tot en met de campagnes die ik maak. Ik ben bijvoorbeeld heel erg jaloers op bepaalde musea en theaters die gewoon die abris in de stad mogen hangen.
0: Ja, dat snap ik. Van de andere kant...
1: Ik zou dit zo graag willen.
0: Ja, van de andere kant, je doet het toch maar en je bent bekend, dus dat gaat helemaal goed.
1: Ja.
0: En nu ook de erkenning. Ik heb zomaar het idee dat we nog veel van jou gaan horen, Margreet. Voor nu wil ik je heel hartelijk bedanken voor je verhaal over die Rotterdamse stadspenning die je hebt ontvangen. En dankjewel voor het gesprek.
2: De late avond. Iedere werkdag. Bij Radio Capelle.

Steely Dan 1972 hebben we het dan over met Dirty Work. En je luistert nog steeds naar de late avond. Daarvoor hoor je Robert Long, een Nederlandstalig liedje. Liefde, mijn liefde uit 1984. Ja, Robert Long. En hij was meer dan een zanger met zijn scherpe humor en persoonlijke verhalen. Wist hij mensen tegelijk te raken en aan het denken te zetten. Zowel op het podium als daarbuiten. En dan zometeen onze laatste gast hier in de studio. Herman de Bruin ontvangt Helle Monnen-Huisman. Ze is audiovisueel kunstenaar en filmmaker. En met film en installaties onderzoekt Helle thema's als verbinding, herinnering en natuur. Haar werk beweegt zich op de grens tussen het vertrouwde en het onbekende. Nou, dat klinkt heel spannend. Hoe dit allemaal zit, horen we straks eerst. The Pretenders, Hymn Over Her uit 1987.

0: Mijn gast in de studio is Helle Monne-Huisman. We zeggen gewoon Helle, hè?
1: Ja,
0: eigenlijk als roepnaam, toch?
1: Zeker. Ja.
0: Je bent filmmaker, maar je doet nog veel meer. Want ik zag ook kunstgalerieën staan. Kan je daar ook filmen dan?
1: Je kan er zeker films vertonen. Ja, mijn familie heeft nog altijd een pand hier in Schiedam aan Lange Haven 77, waar Galerie Chimera zit. Mm-hmm. Dus het is een familiegalerie. En wij presenteren daar eigenlijk heel veel verschillende soorten werk. Nu de laatste expositie die we hadden was een hele bijzondere, een hele mooie expositie. Want die mocht ik doen samen met mijn vader.
0: Okay.
1: Dat was als een soort viering van dat ik net van de kunstacademie af ben gekomen. Maar ook een viering van hoe wij elkaar heel erg beïnvloeden. In hoe we naar de wereld kijken, hoe we werk maken. En dat was een hele mooie samenkomen van audiovisueel werk van mij. 4 van mijn afgelopen films. En dan kamerhoge schilderijen en prints en beelden van hem, van Frans Huisman. Dat was echt een heel bijzonder moment om samen te vieren. Omdat we dat samen konden brengen en ook bij elkaar konden ervaren wat we mooi vonden aan elkaars werk. En dat, dat enthousiasme en die liefde eigenlijk delen met de mensen die voorbij kwamen.
0: Maar ja, ik denk als het in de familie is, is het zo'n echt familieverhaal. Dan moet de buitenstaander daar wel een beetje in mee kunnen gaan.
1: Ja, maar ik denk dat dat ook wel... Ik ben heel blij met de familie waar ik uit kom. Omdat ik denk dat wat er heel erg... aan ons is meegegeven is een soort enthousiasme delen met je medemens. En als je iets moois vindt of iets speciaals vindt of iets weet, dan is er ook een soort je betrokkenheid naar de gemeenschap toe is juist door je deuren open te stellen, door een docent te worden, door je kennis over te dragen, je verwondering over te dragen. En ik zie dat ook echt als een geschenk vanuit hoe ik ben opgegroeid. Mm-hmm. Dat is hoe ik nu in de wereld sta. Ja. En ik denk dat ik daardoor ook filmmaker en kunstenaar ben geworden op een manier.
0: En dat wil je ook delen met anderen.
1: Ja.
0: Maar kunstenaar en filmmaker zit soms... Ja, het is allebei kunst natuurlijk. Daar gaat het om. Maar maak je dan ook andere dingen? Maak je ook schilderijen bijvoorbeeld, zoals je vader, of juist niet?
1: Dat is nog niet de vorm die ik heb gevonden.
0: Oké.
1: Ik maak veel collages.
0: Oh, dat wel.
1: Dus dat is wel iets waar ik me toe aangetrokken voel. En ik schrijf heel veel. Ik denk dat mijn eerste liefde bijna schrijven was. En dat ik daarna pas beeld en geluid tegenkwam. Dus dat mijn observaties vaak beginnen in een zinnetje die ik ergens tegenkom of opschrijf. Of...
0: Film maak je ook in opdracht voor mensen?
1: Ja.
0: Want kunstenaars zijn vaak niet zo van opdracht, maar dat hoort er wel bij natuurlijk. Want de schoorsteen moet wel roken.
1: Precies.
0: Ja. Mensen die een galerie willen bezoeken, in Schiedam is dat, hè?
1: Mm-hmm.
0: Heb je daar een website van of dingen die...
1: Galerie Chimera is de website.
0: Chimera.
1: Chimera, dat schrijf je Chimera.
0: Oké.
1: Wij zijn ook te vinden via mijn website hellemonne.com of mijn vaders website franshuisman.eu.
0: En als je in Schiedam bent, dan ben je altijd bezig met dingen te ontdekken en proberen weer mensen te verleiden om te komen kijken naar wat jullie allemaal weer bedacht hebben. Want de monumentendagen komen eraan, begreep ik. Daar zit ook een idee, hè?
1: Daar zit zeker een idee. Ik ben nu verantwoordelijk voor Doek. Dat is een kunst- en filmfestival waar we projecteren op de zeilen van schepen. En voor ons, de schepen in de haven zijn natuurlijk varende monumenten. Zijn prachtig.
0: Er liggen er heel wat van die varende monumenten in Schiedam, dat weet ik. Ja.
1: Precies.
0: En wanneer vindt dat doek plaats?
1: Open Monumenten vindt plaats in september. En hopelijk is Doek daar dit jaar
0: ook
1: bij.
0: Oh, dat is een integratieonderdeel daarvan.
1: Ja, hopelijk.
0: Nou, dan wachten we dat rustig af. Kijk even op de genoemde websites. En dan kom je Helle Monne-Huisman weer tegen. En als je ze nog meer tegen wil komen, ga naar de galerie toe die we genoemd hebben.
1: Perfect.
0: Dankjewel voor het gesprek.

met Genesee en kabbelen we naar de klok van middernacht. At 17 uit 1975. Ik ga je wel tussen wensen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze en een goede wacht. Wees voorzichtig. Kijk eens op www.delateavond.nl en dan kan je ook alle uitzendingen terugluisteren als je dat zou willen. En morgenavond zijn we weer terug. Vanaf 11 uur tot middernacht met Bert de Wolf. Ook weer met de relaxte muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Ik vond het heel fijn dat je erbij was. Ik hoop dat jij het fijn vond dat je erbij was. En ik zou zeggen, tot volgende week. Mijn naam is Norbert Ketting en dankjewel voor het luisteren. En we gaan zo uit met Johnny Nash, Rock Me Baby uit 1986. Tot volgende week.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius kan voorlopig niet uitvaren. Vandaag zouden de laatste opvarenden van boord gaan, waarna de Hondius zou vertrekken naar Rotterdam. Het schip moet daar worden gedesinfecteerd nadat aan boord het Hantavirus was uitgebroken. Zeker 3 opvarenden zijn daaraan bezweken. Maar door de harde wind is de evacuatie van de opvarenden vandaag stilgelegd. Daardoor kan de Hondius nog niet weg. Wanneer het schip nu in Rotterdam wordt verwacht is nog niet te zeggen. De reis van Tenerife naar Rotterdam duurt 5 dagen. Verdachten kunnen sneller terecht in het Pieter Baan Centrum. De afgelopen jaren kon het tot 9 maanden duren voordat een verdachte in de forensisch-psychiatrische kliniek kon worden opgenomen. En die tijd is teruggebracht tot 3 of 4 maanden, ontdekte de NOS. Dat de wachttijd was opgelopen kwam door een grootscheepse verbouwing van het Pieter Baan Centrum. Al die tijd was er minder plek. Ook was er een tekort aan personeel. Doordat verdachten langer moesten wachten op een observatie in de kliniek, liepen rechtszaken vertraging op, zoals het proces tegen Lucky, de verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. De organisatie van housefestival Music On compenseert bezoekers van het feest dat afgelopen zaterdag niet doorging. Het festival in Amsterdam moest worden geannuleerd omdat de gemeente een feesttent afkeurde. De tent was een andere dan in de vergunningaanvraag stond. De organisatie stapte nog naar de rechter, maar die gaf de gemeente gelijk. De organisatie belooft het nu netjes te gaan oplossen voor alle 20.000 bezoekers. En het NOS Jeugdjournaal krijgt de ere zilveren Nipkoff-schijf. De redactie kreeg dat te horen in de talkshow Eva. De jury besloot de eervolle onderscheiding aan het Jeugdjournaal te geven, omdat het programma al 45 jaar complex nieuws begrijpelijk weet te maken voor jonge kijkers. Dat is belangrijk, zegt de jury, omdat het kinderen bij de samenleving betrokken houdt. Het weer, het is vanavond wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. In de nacht is het overal droog.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle heeft zich kunnen handhaven in de vierde divisie. Zaterdag speelde het met 2-2 gelijk tegen VUK. Toen Capelle in de tweede helft op een 2-0 voorsprong kwam, dacht iedereen dat de overwinning wel binnen was. Binnen 5 minuten kwam VUK tegen de verhouding in terug in de wedstrijd. Het gelijkspel was ook door het verlies van Halsteren goed voor een nieuw seizoen in de vierde divisie voor VV Capelle. CVV Zwervers heeft zaterdag met 3-0 verloren bij Neptunus Schiebroek in Rotterdam. Met deze nederlaag is Zwervers op de 11e plek duidelijk in de gevarenzone terechtgekomen. Met nog 2 wedstrijden te gaan zal Zwervers volledig aan de bak moeten. Het gaat nog spelen tegen GSC ODS en daarna een uitwedstrijd bij kampioenskandidaat FC Binnenmaas. Misschien heeft u het zaterdag ergens gezien, de deelnemers aan de Hollandse IJsselrit. Zo'n 80 oldtimer auto's en 40 motoren deden mee aan die rit. Vanaf de grasdrogerij in Nieuwekerk aan den IJssel, via Langerak en Meerkerk door de polder, om uiteindelijk bij de hoofdweg in Nieuwekerk de rit af te sluiten. Daar werd bij een bouwbedrijf de 36e Hollandse IJsselrit nog even nabesproken onder het genot van een drankje en een hapje. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 11 mei. We gaan een koele en wisselvallige weerweek tegemoet. Vandaag is het wisselend bewolkt. Er valt een enkele bui, maar af en toe breekt ook de zon door. En staat een matige tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag maar zo'n 12 tot 13 graden. Komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen. En het koelt af naar een graad of 6. Morgen overdag, afgezien van een enkele lokale bui, blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Later op dinsdag en de nacht naar woensdag neemt de kans op enkele buien weer toe. Ook morgen waait er een matige tot krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting die koele lucht aanvoert. Het wordt maximaal 13 graden. Op woensdag en donderdag is de kans op een aantal buien groot. Het blijft een matige wind waaien uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 6. In de middag maximaal rond de 13 graden. Ook op vrijdag kan er een enkele bui vallen, maar dan breekt ook van tijd tot tijd de zon door. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het maximaal rond de 14 graden bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting.
0: De gezelligste van de regio. Gezelligste. Dit is Radio Capelle.

0: tell them it's just your culture. And everyone rolls their eyes, yeah.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
2: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius kan voorlopig niet uitvaren. Vandaag zouden de laatste opvarenden van boord gaan, waarna de Hondius zou vertrekken naar Rotterdam. Het schip moet daar worden gedesinfecteerd nadat aan boord het hantavirus was uitgebroken. Zeker 3 opvarenden zijn daaraan bezweken. Maar door de harde wind is de evacuatie van de opvarenden vandaag stilgelegd. Daardoor kan de Hondius nog niet weg. Wanneer het schip nu in Rotterdam wordt verwacht is nog niet te zeggen. De reis van Tenerife naar Rotterdam duurt 5 dagen. Verdachten kunnen sneller terecht in het Pieter Baancentrum. De afgelopen jaren kon het tot 9 maanden duren voordat een verdachte in de forensisch-psychiatrische kliniek kon worden opgenomen. En die tijd is teruggebracht tot 3 of 4 maanden, ontdekte de NOS. Dat de wachttijd was opgelopen kwam door een grootscheepse verbouwing van het Pieter Baancentrum. Al die tijd was er minder plek. Ook was er een tekort aan personeel. Doordat verdachten langer moesten wachten op een observatie in de kliniek, liepen rechtszaken vertraging op. Zoals het proces tegen Lucky, de verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. De organisatie van housefestival Music On compenseert bezoekers van het feest dat afgelopen zaterdag niet doorging. Het festival in Amsterdam moest worden geannuleerd omdat de gemeente een feesttent afkeurde. De tent was een andere dan in de vergunningaanvraag stond. De organisatie stapte nog naar de rechter, maar die gaf de gemeente gelijk. De organisatie belooft het nu netjes te gaan oplossen voor alle 20.000 bezoekers. En het NOS Jeugdjournaal krijgt de ere zilveren Nipkoff-schijf. De redactie kreeg dat te horen in de talkshow Eva. De jury besloot de eervolle onderscheiding aan het Jeugdjournaal te geven, omdat het programma al 45 jaar complex nieuws begrijpelijk weet te maken voor jonge kijkers. Dat is belangrijk, zegt de jury, omdat het kinderen bij de samenleving betrokken houdt. Het weer, het is vanavond wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. In de nacht is het overal droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon. In de middag neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. En het is morgen 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
4: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle heeft zich kunnen handhaven in de vierde divisie. Zaterdag speelde het met 2-2 gelijk tegen VUK. Toen Capelle in de tweede helft op een 2-0 voorsprong kwam, dacht iedereen dat de overwinning wel binnen was. Binnen 5 minuten kwam VUK tegen de verhouding in terug in de wedstrijd. Het gelijkspel was ook door het verlies van Halsteren goed voor een nieuw seizoen in de vierde divisie voor VV Capelle. CVV Zwervers heeft zaterdag met 3-0 verloren bij Neptunus Schiebroek in Rotterdam. Met deze nederlaag is Zwervers op de 11e plek duidelijk in de gevarenzone terechtgekomen. Met nog 2 wedstrijden te gaan zal Zwervers volledig aan de bak moeten. Het gaat nog spelen tegen GSC ODS en daarna een uitwedstrijd bij kampioenskandidaat FC Binnenmaas. Misschien heeft u het zaterdag ergens gezien, de deelnemers aan de Hollandse IJsselrit. Zo'n 80 oldtimer auto's en 40 motoren deden mee aan die rit. Vanaf de grasdrogerij in Nieuwekerk aan den IJssel, via Langerak en Meerkerk door de polder, om uiteindelijk bij de hoofdweg in Nieuwekerk de rit af te sluiten. Daar werd bij een bouwbedrijf de 36e Hollandse IJsselrit nog even nabesproken onder het genot van een drankje en een hapje. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 11 mei. We gaan een koele en wisselvallige weerweek tegemoet. Vandaag is het wisselend bewolkt, er valt een enkele bui, maar af en toe breekt ook de zon door. En staat een matige tot krachtige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het wordt vanmiddag maar zo'n 12 tot 13 graden. Komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen en het koelt af naar een graad of 6. Morgen overdag, afgezien van een enkele lokale bui, blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Later op dinsdag en de nacht naar woensdag neemt de kans op enkele buien weer toe. Ook morgen waait er een matige tot krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting die koele lucht aanvoert. Het wordt maximaal 13 graden. Op woensdag en donderdag is de kans op een aantal buien groot. Het blijft een matige wind waaien uit richtingen tussen west en noordwest. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 6. In de middag maximaal rond de 13 graden. Ook op vrijdag kan er een enkele bui vallen, maar dan breekt ook van tijd tot tijd de zon door. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het maximaal rond de 14 graden bij een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting.

Dit is Radio Kapelle. Het geluid van Kapelle aan den IJssel. Even though we both know we're liars and we start each other's

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius kan voorlopig niet uitvaren. Vandaag zouden de laatste opvarenden van boord gaan, waarna de Hondius zou vertrekken naar Rotterdam. Het schip moet daar worden gedesinfecteerd nadat aan boord het hantavirus was uitgebroken. Zeker 3 opvarenden zijn daaraan bezweken. Maar door de harde wind is de evacuatie van de opvarenden vandaag stilgelegd. Daardoor kan de Hondius nog niet weg. Wanneer het schip nu in Rotterdam wordt verwacht is nog niet te zeggen. De reis van Tenerife naar Rotterdam duurt 5 dagen. Verdachten kunnen sneller terecht in het Pieterbaancentrum. De afgelopen jaren kon het tot 9 maanden duren voordat een verdachte in de forensisch-psychiatrische kliniek kon worden opgenomen. En die tijd is teruggebracht tot 3 of 4 maanden, ontdekte de NOS. Dat de wachttijd was opgelopen kwam door een grootscheepse verbouwing van het Pieterbaancentrum. Al die tijd was er minder plek. Ook was er een tekort aan personeel. Doordat verdachten langer moesten wachten op een observatie in de kliniek, liepen rechtszaken vertraging op. Zoals het proces tegen Lucky, de verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. De organisatie van housefestival Music On compenseert bezoekers van het feest dat afgelopen zaterdag niet doorging. Het festival in Amsterdam moest worden geannuleerd omdat de gemeente een feesttent afkeurde. De tent was een andere dan in de vergunningaanvraag stond. De organisatie stapte nog naar de rechter, maar die gaf de gemeente gelijk. De organisatie belooft het nu netjes te gaan oplossen voor alle 20.000 bezoekers. En het NOS Jeugdjournaal krijgt de ere zilveren Nipkoff-schijf. De redactie kreeg dat te horen in de talkshow Eva. De jury besloot de eervolle onderscheiding aan het Jeugdjournaal te geven, omdat het programma al 45 jaar complex nieuws begrijpelijk weet te maken voor jonge kijkers. Dat is belangrijk, zegt de jury, omdat het kinderen bij de samenleving betrokken houdt. Het weer, het is vanavond wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. In de nacht is het overal droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon. In de middag neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. En het is morgen 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
3: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: De gezelligste van de regio.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit